0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de 8e finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
4: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
1: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 richting Utrecht is bij Leusden een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Just So Friends in plaats van de Syndicates uit 1971. Wat een lekker begin van de vroege donderdagmorgen. Ja, net 7 uur geweest, 2 juli. En je luistert weer mee naar de ochtendspits op Lou en Loco FM op de vroege donderdagmorgen. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat even klaar. En de platen in de playlist. Dus wat wil je nog meer? We gaan gewoon beginnen.

Op een fietsie, je hoort de plaat van Skik. En we gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 2 juli. En het is vandaag de Wereld UFO Dag. Ja, wat voor plaat kun je daaraan koppelen? Aan de Wereld UFO Dag. De grote race natuurlijk.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Frankie, je hoort een plaat van Sister Sledge. En daarvoor, ja, Quintus met de grote race. Ja, vandaag Wereld UFO-dag. Dus vandaar de grote race van Quintus. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Ja, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag 3 op. En beginnen bij Marga. Marga Bult is een Nederlandse zangeres, maar ook presentatrice. En ook verpleegkundige staat erbij. En Marga Bult is vandaag 70 jaar geworden. Hans Larus is een Nederlandse journalist, is vandaag 71 jaar geworden. En Bart van Leeuwen, ja, wel bekend van de plaat in zijn verhaal, hè? Bart van Leeuwen, ook bij Broodje Bal. Bart van Leeuwen is vandaag jarig, is vandaag alweer 72 jaar geworden.

0: De T-Sets, wel bekend van My Bellamy. En dit was misschien wel een onbekende plaat van de T-Sets, maar wel een keer leuk om te draaien. Ja, een sunny day in Greece was de plaat getiteld. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vooral in het oosten en zuidoosten is er ruimte voor de zon, maar elders zijn er ook veel wolken. En gedurende de ochtend wordt de bewolking dikker en volgen zonen met regen of lichte regen die zuidwaarts, oostwaarts over het land trekt. En voor de regen uit kan in het oosten en zuidoosten nog 23 tot 25 graden worden. Maar in de regen ligt de kwik ruim onder de 20 graden. En later in de middag beperkt de regen zich tot het zuidoosten. En tegelijkertijd breekt vanuit het noordwesten juist weer de zon door. Met zonneschijn kan het nog een beetje opwarmen naar 20 tot 23 graden. En verder waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. In de kustgebieden kan er zelfs een krachtige westenwind opsteken. Nou, vanavond neemt de bewolking geleidelijk overal af en schijnt de zon. En tijdens de nacht na vrijdag dan krijgen het noordelijke kustgebied met enkele buien vanaf de Noordzee te maken. En elders blijft het droog en op de koudste plekken daalt de kwik naar 11 graden. Dus vannacht koelt het lekker af. Ja, we gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat uit 1963, Sweet for My Sweet.

Een sweet for my sweet. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Dan morgen 21 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En lekker zonnetje erbij, dus een mooie zomerse dag. En zaterdag ook weer zo'n mooie zomerse dag. 25 graden, een zonnetje erbij en een windkracht 3 uit het westen. En zondag, ook een zonnige dag, af en toe bewolking, 22 graden. Met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 8. Morgen een weercijfer 9. En zaterdag ook een weercijfer 9. En zondag een weercijfer 8. Dus hoge weercijfers. Ja, leuk weer. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van de Roxette. Fading Like a Flower.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders is een ongeluk gebeurd, hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. De A28 Utrecht richting Amersfoort staat bij Amersfoort een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Dan naar de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. Verkeer richting Utrecht volg Hilversum over de A1 en de A27. En dan naar de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Christy met UB40 met I Got You Babe. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Dan heb ik een paar berichten eruit gehaald. 1865, William Boot richt de Christian Mission op en wordt later het leger des heils. Gebeurde in 1865 op deze datum. En nog een heel ander berichtje uit 2018. Op de NPO Radio 2 start een nieuw ochtendprogramma, Jan Willem start op. Het wordt gepresenteerd door Jan Willem Roodbeen met Jeroen Kijkende Vechten als vaste sidekick. Ja, gebeurde in 2018 op deze datum. En nog een heel ander berichtje uit 2001. Robert Tolls krijgt de eerste volledige zelfstandige functionerende kunsthart geïmplanteerd, zo moet ik zeggen, ja. En overleeft 5 maanden. Gebeurde in 2001 op deze datum.

0: De hits uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s.
2: En de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Everybody Hurts, een plaat van R.E.M. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van der Belt. En ook per telefoon de burgemeester. Ja, zou heel goed kunnen. En dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mandje van de Radio, ook met Willem van den Belt. En van 12 tot 2 uur Locomotief. Normaal gesproken broodje bal, een vers broodje bal. Maar Albert Vierhuis is bezig in de studio met werkzaamheden. En kon daarom het programma niet maken. En morgen is hij natuurlijk ook niet, want het is vrijdag. Maandag is hij wel weer op de radio, dus met broodje bal. Dus nou, vandaag gaat het dat niet lukken. Maar wel de muziekleus in de middag met Albert Leusing. En dat is van 2 tot 4 uur. En dan van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. Van 5 tot 6 uur Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. En van 6 tot 7 uur Levensdicht met Seine Schuurhuis. En van 7 tot 8 uur aan tafel met Nia van der Bos is de presentatrice. Van 8 tot 9 uur nog altijd wordt verteld Marta van Asperen. En van 9 tot 10 uur Moment van Rust. Van 10 tot 11 uur Muzikale Ontmoeting met Bert Michelsen. En van 11 tot 12 uur van Aard tot Eeuwigheid met natuurlijk Aard Duits. Tot zover de programmering van Loco FM. Nou, wat heeft een Mandje van de Radio straks op de radio? Nou, of tenminste, wat heeft hij in zijn programma, moet ik eigenlijk zeggen? Nou, ik heb even gekeken bij Albert Vierhuis op de Facebookpagina. Donderdag neemt Willem van der Beltje weer mee naar de jaren 60, 70 en 80 als Mannetje van de Radio. En je hoort dan weer de mooiste zeezenderhits tussen 8 en 12 uur via de frequenties van Regio Radio Loco FM. En er staat nog een heel regeltje bij waar je allemaal de Loco kunt beluisteren, maar dat wist je denk ik al wel. Dus dat straks allemaal dus bij Mandje van de Radio en eerst dus de ochtendmix. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met een plaat van Paul met El Bambo op El Bimbo. En dan nog een plaat van Bloem met Even aan je moeder vragen. Dan gaan we er even uit voor het nieuws en weer. En straks na 8 uur ben ik bij de Lou nog een uurtje bij.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blessed!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A6 en Emmeloord richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. Op de A12 Almere richting Utrecht, bij Veenendaal West ook een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort, bij Amersfoort 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De andere kant op, richting Utrecht op de A28, tussen Strand Nulde en Leusden, 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht kan over Hilversum, over de A1 en de A27. En dan nog de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
9: 105.5. Dit is Lou FM.
10: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
9: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Zaragoza Band met Zabadak. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Lou FM. Op de vroege donderdagmorgen, de tweede alweer van de juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, nou het laatste blokje kijken we even naar. Theo en Marjan, Terra komt voorbij. De Sunstreams, Marjan en de Heikrekers ook mooi. Ook de Willio, speciaal voor... Ja, Roland Esseling, hè? Ja, de oud-presentator van Wekker Radio. Ken je hem nog? Nou, die vindt dat een leuke plaat. Die gaan we straks voor Ronald draaien. Dus ja, alles staat in de playlist. We gaan beginnen.

Viacom Diaz met Na, Nee, Na. We gaan kijken naar de dag van. Elke uur dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 2e van de juli maand. En het is vandaag de Wereld UFO Dag. Ja, vorige uur had ik Quintus met de grote race. Het was een UFO, het was een schotel in de sterren. En zo gaat die plaats. Maar ja, die hebben we vorige uur al gedraaid. Kan ik nu natuurlijk niet meer draaien. En we gaan nu een plaat draaien van Creedence Clearwater Revival.

En Crazy For You in plaats van Madonna. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, het is donderdag. Wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Natuurlijk met Bart van Dijk. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee. En dit keer met EB, met Egbert Bos. Van 12 tot 2 uur muziekcarousel. En dan de nieuwe Nederlandstalige top 30 van 4 tot 5 uur. Al die nieuwe Nederlandstalige platen weer op een rijtje gezet in de top 30. En dan van 5 tot 6 uur het dek over dieren. En van 6 tot 7 uur een uurtje factuurtje. Van 7 tot en met 9 uur kerkenwerk. En dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur de Glory of Gospel met Marco van Doorn. Tot zover de programmering van de donderdag op Lou FM.

0: Amanda in plaats van Boston. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vooral in het oosten en zuidoosten is er ruimte voor de zon. Maar elders zijn er ook veel wolken. En gedurende de ochtend wordt de bewolking dikker. En volgen zones met regen of lichte regen die zuidoostwaarts over het land trekken. En voor de regen uit kan in het oosten en zuidoosten nog 23 tot 25 graden worden. Maar in de regen ligt het kwik ruim onder de 20 graden. En later in de middag beperkt de regen zich tot het zuidoosten. En tegelijkertijd breekt vanuit het noordwesten juist weer de zon door. Met zonneschijn kan het een beetje opwarmen naar 20 tot 23 graden. Verder buiten een matige tot vrij krachtige westenwind. In het kustgebied kan er zelfs een krachtige westenwind opsteken. Dan kijken we naar vanavond. Vanavond neemt de wind geleidelijk overal af en schijnt de zon. En tijdens de nacht naar vrijdag krijgen het noordelijke kustgebied met enkele buien vanaf de Noordzee te maken. En elders blijft het droog. Op de koudste plekken daalt het kwik naar 11 graden. Tot zover het weer voor vandaag. We pakken meteen het weer erbij voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen 21 graden met een zonnetje erbij. Af en toe bewolking, windkracht 3 uit het west-noordwesten. Dus een leuke dag. En zaterdag ook een zonnige dag, een zomerse dag, 25 graden met een windkracht 3 uit het westen. En zondag ook een zonnige dag, af en toe bewolking, 22 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Ja, vandaag toch nog een weercijfer 8, morgen een weercijfer 9, zaterdag een weercijfer 9 en zondag een weercijfer 8. Dus hoge weercijfers, ook leuk weer, ook voor de Big Pop, hè. Ja, vrijdagavond en zaterdagavond ook Big Pop in Oosterwolde. Hebben ze ook mooi weer bij. Ja, zeker. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat uit 1997. Another Day.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is een ongeluk gebeurd bij Almere Oostvaarders. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij afrit Wageningen gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier tijdsverlies. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Amersfoort staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En op de A28 Zwolle richting Utrecht gebeurde bij Leusden een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten. Verkeer richting Utrecht kan over Hilversum via de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Jou, de plaat van Tearful Fears. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximale minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1938, was 5 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2010, was 33,6 graden. De langste neerslagduur was in 1978, was 15,1 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was ook in hetzelfde jaar 1978, was 17 mm. Tot zover ja, de dagrecords. Het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Terra met een Merel. Ook de Sunstreams komen voorbij met Ik hou nog steeds van jou. Marian en de Heikrekels met Jou een bank. Ook een leuke plaat. En de Bilio's. Toen kwam de liefde. Speciaal voor ja, de man van Wekker Radio. Ronald Esselink.

Een Merel in plaats van Terra. En daarvoor de Sunstreams met Ik hou nog steeds van jou. Ook Marianne en de Heikrekels met Jou op mijn bank. Blijf een leuke plaat. En Wiel Joost met het Toen van de Liefde speciaal voor Ronald Esseling. Ik weet niet als je luistert. Het is een oud medewerker van de Loe. Ja, van Wekker Radio. Misschien ken je dat nog wel, hè? Een tijdje geleden. Ah, zo lang is het ook alweer niet geleden. Dus dat weet je allemaal nog wel. Inmiddels alweer bijna 9 uur. Alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen, vrijdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur straks. Bart van Dijk met het Muziekmuseum. En hij gaat door tot 12 uur. En dan van 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee. En dit keer met EB. En ja, ik wens je veel luisterplezier op Loek FM. En maar weer tot morgen vroeg.

0: op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden gebeurde bij Almere Oostvaarders een ongeluk. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken ging het ook mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten op onthoud. Dan de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort een kwartier op onthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Oh, die Rosie. Skandaal Rosie, oftewel skandaal in Sperbetzirk. Het was de Spider Murphy Gang. En daarvoor hadden we de bottenschijf voor deze week, Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Ruim 12 na 9. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de donderdagaflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent tot aan 12 uur muziek en informatie hier op Loo FM. Zoals je dat gewend bent en zoals je dat ook gewend bent, 's ochtends van 7 tot 9. De muzikale ochtendspits, hij was er weer met de verhaaltjes en de muziekjes, de dagrecords en alles wat Dries maar behandelt. Hij heeft wat dat betreft een aantal schermen heeft hij tot zijn beschikking waar hij dat allemaal op heeft staan. Zo af en toe hek was het idee, Dries die blijft scrollen, maar ja, dat is ook zijn hobby. En hij is daar een meester in, om het zomaar eens te noemen. Hij staat handig in. Handiger tenminste dan ik, wat dat betreft. Laat maar zo eerlijk zijn. In ieder geval, we zijn weer helemaal op de hoogte. En op laatst ook nog een bijzondere vermelding voor Ronald Esseling van het programma Voorheen Wekker Radio. Ik denk, heb ik iets gemist? Oh, zit Ronald in zijn midlife crisis? Binnenkort een Harley Davidson. Of, Ronald kennen, dat zal waarschijnlijk een elektrische fiets worden, een e-bike. Maar wel met helm. Maar in ieder geval, ik heb waarschijnlijk wat gemist. Dus bij deze, speciaal voor Ronald, hoorden we het liedje. Toen kwam de liefde van de Willio's. Nou, kijk eens aan, Dries, die houdt alles in de gaten.

0: en die houdt alles bij. En zo hoort dat ook. Een beetje sociale controle van de collega's kan helemaal geen kwaad. In ieder geval, Ronald, ook natuurlijk de muziekjes vandaag voor jou, ook hier in het Muziekmuseum. Ja, Dries, dus bedankt voor de ochtendshow. Hij is er morgen vroeg weer tussen 7 en 9. Heeft een aantal mooi weerdagen voorspeld. Dus daar houden we Dries aan. Hè? En ook Big Pop, daar zal hij zich ongetwijfeld zelf ook melden. Mooi weer bij Big Pop, niks mis mee. Zullen straks het programma van Big Pop in Oosterwolde er ook nog eventjes bij pakken. En mensen die daarheen willen, je bent natuurlijk van harte welkom. En zoals ik al zei, Dries zal daar ongetwijfeld ook zijn. Hoewel, vrijdagavond, natuurlijk ook de hitsmiddag op vrijdag. Prima. Er zal altijd een oplossing voor zijn. Zo kennen we Dries wat dat betreft. In ieder geval bedankt voor de show. En nogmaals, morgen vroeg tussen 7 en 9. Dan is hij er weer en dan zal hij ook precies vertellen wat hij vrijdagavond gaat doen. Zo dadelijk de voorkant van de krant. Het uitgebreide weerbericht komt langs. We kijken ook nog even naar het voetbal van gisteravond en van vannacht. En tussen 10 en 11 het uurtje Poldergoud met bezoek hier in de studio van Peter van der Linden. Dat heeft te maken met Oostendorp bruist morgen en overmorgen. En als er nog een verandering in het programma is of wat dan ook. Peter heeft beloofd, hij zou nog eventjes terugkomen. En dan horen we dus het laatste nieuws over Oostendorp bruist. En tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag en van deze week van het Muziekmuseum. Voldoende reden inderdaad om te blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Fleetwood Mac en Don't Stop. 11:50. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Hè? Ja, ik zei het al eerder, straks om 10:30 krijgen we het laatste nieuws over Oostendorp Bruist. Ik ben altijd heel nieuwsgierig. Is er nog wat veranderd in het programma of is alles gewoon bij het oude gebleven? En bij het oude gebleven, dan bedoel ik eigenlijk het programma wat Peter vorige week al vertelde. Maar hij zal vandaag ook nog even langskomen. Dus wat dat betreft straks om ongeveer 10:30 het laatste nieuws over Oostendorp Bruist. En dat is morgen en overmorgen. De Beatles gaan zo dadelijk zingen over Lucy in the Sky with Diamonds.

0: De Beatles, zoals ik net al vertelde en zoals je waarschijnlijk ook wel ze herkend hebt. Ja, Lucy in the Sky with Diamonds, daar ging het over. Daarvoor ook nog Fleetwood Mac met Don't Stop. Brengt ons bij de krant van vandaag. En ik heb nog bijna niet in de krant gekeken, want toen ik hier vanochtend kwam, lag hier op de tafel voor mij een heel interessant boek. Tuinders van Elburg. Nou, ja. Ik denk dat dat van collega Bettes van Hel is, dat hij dat heeft laten liggen met misschien wel de bedoeling. Nou, dan kan Van Dijk daar ook eens in kijken. Of misschien is hij het gewoon vergeten. Dat kan ook. Nou ja, in ieder geval, Bettes, als je het boek mist, ik zal er heel voorzichtig mee zijn. Ja, er zitten een paar ezelsoren zitten erin, maar dat hoort erbij. Het is vaak ingekeken en gebladerd, denk ik. Nou, de Tuinders van Elburg, het ligt hier in de studio. Dus bij deze, Bettes, dan weet je dat. Krant van vandaag, de volpagina van de Stentor. Het is alweer 2 juli, dag nummer 2 van maand nummer 7. 2 juli 2026. Nou, eerst maar even de stikstofplannen. Want het kabinet, het minderheidskabinet, voelt steun voor pakket stikstofplannen. Komen er weer boeren op de tribune van de Tweede Kamer? Komen er weer trekkers voor de deur? Nou, het zou zomaar kunnen. Maar landbouwminister Jamie van Essen, hij is redelijk op zijn gemak. Er lijkt ruime steun te zijn voor de stikstofplannen. Natuurlijk, partijen die er helemaal niets van willen weten zijn er zeker. En dan heb ik het over de PVV, ook de BBB uiteraard, ook de groep Marco Sauer. De VVD ook. Nee, niet de VVD ook. De FVD en ook eenpitter Mona Keizer. Er gaat een sloophamer door de plannen van het vorige kabinet, vindt Caroline van der Plas. Een mokerslag voor duizenden gezinnen en ondernemers, aldus Mona Keizer. De messen zijn geslepen. Dan, we blijven even bij de politiek, want Geert Wilders sprak gisteravond honderden mensen toe bij een asielprotest in Apeldoorn. De PVV-leider deed dat tijdens een verzetstournee op het Stationsplein in Apeldoorn. Zijn eerste vraag, ja, die vraag die kennen we. Willen we hier een AZC of weg ermee? Nou, ook een foto erbij van Geert natuurlijk daar op het Stationsplein. Beveiliging om hem heen, zelfs een politieagent staat bij hem op het podium. Ik had eigenlijk misschien wel verwacht dat hij een oranje shirt aan zou hebben, maar nee, hij is gewoon in pak. Met overhemd en stropdas. Wat betreft dat oranje shirt, ja, dat denk ik nu ineens aan. Bij de laatste oranje mars daar in Mexico. Daar was tussen alle oranje supporters, waren er ook twee Marokkaanse jongens. Het was dus de oranje mars voor de wedstrijd Nederland tegen Marokko. En misschien heb je het gezien op tv, misschien heb je het niet gezien. Maar in ieder geval liepen ook in die oranje mars twee Marokkaanse jongens. En een van die Marokkaanse jongens die had een oranje shirt aan. Met op de rugzijde van dat shirt de naam Wilders. Ja, zo zie je maar weer. Het kan ook zelfs Marokkaanse kringen. Kennen ze hem? Ja, zeker kennen ze hem daar. En wat de bedoeling van dat shirt precies was, ach, dat weten we toch. Maar ik vond het wel leuk van zo'n Marokkaanse jongen met de naam Wilders op de rug van zijn oranje shirt. Dan, het was zo'n fantastische dag. En dan heb ik het over een rechtbankverslag. Tot de terugreis van Amsterdam naar Zwartsluis en op de A6 gaat het gruwelijk mis. Een ongeluk waarbij de moeder overlijdt en de dader. Het spijt me enorm, dat zegt hij. Dan de streektaal. In het Sallands bestonden ze niet. Of althans, nog niet, maar nu wel. En dan heb ik het over Jip en Janneke in streektaal. Dan, ja, toch weer het trieste verhaal, ook in de krant van vandaag. Kanker verandert het gezicht van Renske de Linden voorgoed. Die geur, het werd met de dag erger en in het regiogedeelte van de krant. Een verhaal dus van deze Renske te Linden. Dan sport. Ja. Afgelopen maandag om 12 uur 34 kreeg hij een verlossend telefoontje. En dan heb ik het over wielrenner Tim Marsman. Hij komt uit Hattem en hij mag mee naar de Tour de France. En ik ken die Tim Marsman niet. Maar als ik hier de foto bekijk, dan zit hij in de ploeg van Mathieu van der Poel, Alpecin. Ja, Tenminste, zo'n shirt heeft hij aan. Dus als het een oude foto is of een recente foto, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval heeft het shirt aan wat Mathieu ook aan heeft. Dus hij zal waarschijnlijk in die ploeg zitten. En dan, ja, hij stopt. Dat is zeker. En wie vervangt hem? Ronald Koeman houdt de eer aan zichzelf na een mislukt WK. Oranje heeft een nieuwe coach nodig. En Arne Slot, op dit moment zonder baan, lijkt de gedroomde opvolger. Hoewel Juri Mulder geeft de voorkeur aan Sarina Wiegman. Nou, daar zijn ook alweer voors en tegens. Mensen die zich daarover hebben uitgesproken. Ja, Sarina Wiegman, ja of nee? Of moet ze eerst trainer worden in Nederland in de keukenkampioendivisie? Of eerst een mannenploeg bij de eredivisie? Nou ja, ik denk dat ze voorlopig het erg naar de zin heeft bij de Engelse dames. En dat ze daar gewoon blijft. Maar ja, in ieder geval, Juri Mulder is blijkbaar een fan van Sarina Wiegman. Nou, wie het wordt, misschien dan toch wel Arne Slot. Dan kijk ik ook nog eventjes op de site van de Stentor. Want vanochtend is de brand uitgebroken in een stal op de Meesenbergerweg in Doornspijk. Nou, bij een agrarisch bedrijf. En over de oorzaak van de brand en de schade is op dit moment nog niets bekend. De brand is inmiddels onder controle. Het was 7:00 en ja, toevallig kwamen ze bij ons door de weg, de Molenweg, richting de Meesenbergerweg. En ja, dan is het altijd net, houden ze een wedstrijd, wie is er als eerste bij de brand? En dan bedoel ik niet auto's die achter de brandweer aanrijden of fietsers misschien wel. Nee, het ging dit keer maar de wedstrijd, mocht er van een wedstrijd sprake zijn. Dit keer was de politieauto als eerste bij de brand. En daarna, ja, een brandweerwagen. Werd trouwens wel met groot materieel uitgerukt. Twee autotankspuiten en ook de waterwagen is erheen gegaan, dus het was allemaal in vol ornaat. Nou, schijnt dus allemaal meegevallen te zijn. Gelukkig, en in de loop van de dag zal er ongetwijfeld meer nieuws komen over die brand in de stal daar op de Meesenbergerweg in Doornspijk.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: The Lemon Pipers en Green Tambourine. Door de klok van 9:30. Betekent tijd voor het weerbericht. Wat zeg ik? Het weerbericht. Het uitgebreide weerbericht. Er staat boven: een storing met regen trekt over. Vandaag, en die storing die trekt over het land van west naar oost. Hierdoor is het overal een tijdje bewolkt en valt er soms wat regen. Voor en na de regen breekt de zon geregeld door. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 20 graden in het westen tot zo'n 25 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond en ook de komende nacht is het droog met opklaringen en een minimumtemperatuur van ongeveer 14 graden. Morgen vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij temperaturen van 20 tot 24 graden. Met andere woorden, zoals Dries vanochtend al vertelde, mooi big pop weer. Nou, kijk eens aan. Ik hoop dat dat mooie weer inderdaad daar in Oosterwolde is. En dat is alleen maar ter verhoging van de feestvreugde. Tijdens het komende weekend blijft het rustig weer en ook aangenaam weer. Dat is ook altijd wel prettig. Rustig weer. Ja, dan kan het natuurlijk ook nog wel fris zijn, maar nee, het wordt rustig en aangenaam zomerweer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij zo'n 22 tot 26 graden.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. Lou FM. Bart van Dijk.

0: Andrew Gold en The Lonely Boy. De classics hoorden we ook nog met Sunshine Baby. Ja, het voetbal van gisteren. Wat hebben we gemist wat hebben we niet gemist? Ja, dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. In ieder geval, ik had het net hier voor me. Ik zat net wel een beetje over Dries, dat hij met scrollen heel handig is. Ik ben er iets minder handig mee, maar hier heb ik het. Gisteren dus België tegen Senegal eindigde in 3-2 overwinning voor onze zuiderburen met in de verlenging een penalty die wel gemaakt werd. Hele belangrijke penalty dus voor België en die zijn dus nu door naar de 8e finales. Daar hebben we het dan over. België, Senegal dus 3-2. Verenigde Staten speelden tegen Bosnië en Herzegovina. De VS won met 2-0. En ook gisteravond Engeland tegen Congo. Engeland stond heel lang achter met 0-1. Maar uiteindelijk was het vedette Harry Kane. En die voorkwam een blamage voor Engeland. Engeland won met 2-1. Ja, dat was het wat betreft de wedstrijden van gisteren. Nou, dat betekent dat er vandaag ook weer wordt gevoetbald. Vanavond om 9:00 Spanje tegen Oostenrijk. En ja, eigenlijk vandaag of mag ook zeggen morgen vroeg om 1:00 Portugal tegen Kroatië. Nou, inmiddels zijn er dan al wat 8e finales bekend. Want ja, er zijn nu nog de 16e finales aan de gang. Maar 8e finales zijn er inmiddels een aantal van bekend. Onder andere zaterdag aanstaande, dan is het 4 juli. Canada tegen inderdaad de winnaar van Nederland tegen Marokko. En Canada die krijgt dus Marokko tegenover zich in de 8e finale. En Paraguay, de overwinnaars van Duitsland. En Paraguay speelt tegen het bijna onoverwinnelijke Frankrijk. Dat zou het mooi zijn als Paraguay dan toch van Frankrijk gaat winnen. Nou, het zou zomaar kunnen. Aanstaande zaterdagavond is dat om 11:00. Nogmaals, Paraguay tegen Frankrijk. En zaterdagavond om 7:00. Canada tegen Marokko. Nou, dan andere 8e finales. En dat is dan zondag. Om 10:00 s'avonds Brazilië tegen Noorwegen. En dan zondagavond laat of, zoals je wilt, maandagochtend vroeg om 2:00 de wedstrijd Mexico tegen Engeland. Dat is dus het programma wat betreft de 8e finales die nu al bekend zijn. Alleen, alles is nog niet bekend, want er zijn dus ook nog een aantal ploegen die zijn bezig met die 16e finales, zoals ik net al zei. Spanje, die speelt vanavond tegen Oostenrijk en morgenochtend dus Portugal tegen Kroatië, dat is het wat betreft het WK-voetbal, voor zover het programma voor dit moment bekend.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

Donovan en de Hurdy Gurdy Man. En daarvoor een oudje. Halverwege de jaren 60 zong Marty Ball Goodbye to Love. Ja, hij was gisteren in Apeldoorn. En onder luid gejuich komt hij het stationsplein in Apeldoorn opgelopen. Dan schudt Geert Wilders, daar heb ik het over, wat handjes. De PVV-leider spreekt honderden mensen toe tijdens een zogenaamd asielprotest in Apeldoorn. Nederlandse meezingers schallen door de speakers vlak voor 7 uur, worden die vervangen door anti-AZC-liederen. Geert Wilders zal ieder moment moeten arriveren. Zijn komst laat echter even op zich wachten. Een grote politiemacht houdt een oogje in het zeil. Een man met een Palestina-shirt wordt door agenten vriendelijk verzocht om te vertrekken. Dat geldt ook voor andere mensen die een tegengeluid willen laten horen. Het verloopt allemaal rustig. Iets verderop schuifelen demonstranten ondertussen zenuwachtig heen en weer, wachtend op, hun leider, om het zomaar eens te noemen, wachtend op Wilders. Ik stem al jaren op hem, maar ik heb hem nog nooit in het echt gezien, aldus een van de bezoekers. Dan is het, op de minuut af, 19:14. Oftewel 14 minuten over 7. Luid gejuich klinkt over het stationsplein in Apeldoorn. De voorman van de PVV klimt onder begeleiding van vele beveiligers en politieagenten een verhoging op. De zwaait een Nederlandse vlag met daarop het portret van Wilders. Hij richt zich via de microfoon tot zeker 400 aanwezigen. Hoe is het met Apeldoorn, vraagt hij. En misschien kunnen we er maar beter mee beginnen. Willen we hier een AZC of weg ermee? Een vraag die hij in een speech van bijna 20 minuten massaal herhaalt. Wilders is in Apeldoorn voor zijn zogenaamde verzetstournee. Op uitnodiging van een inwoner komt hij langs om te spreken over zijn standpunten. De gemeente Apeldoorn geeft ruimte aan de demonstratie onder voorwaarden. Nou, het schijnt allemaal goed verlopen te zijn. En ook tegen demonstranten strooi hoop geen haat. Want op het plein waren diverse leuzen zichtbaar. Met stoepkrijt en stoepkrijtverf waren vanochtend teksten als strooi hoop, geen haat, solidariteit en geen mens is illegaal aangebracht. Dat was onderdeel van een tegendemonstratie. De organisatoren wilden met dat tegengeluid laten zien dat er niet alleen maar mensen zijn die tegen de noodopvang zijn. We willen laten zien dat er ook mensen zijn die vluchtelingen welkom heten. Die staan voor solidariteit, vrede en positiviteit en strijden tegen racisme en haat. Gisteravond dus in Apeldoorn en misschien binnenkort wel in. Zou zomaar kunnen. Oldenbroek. MUZIEK.

0: Lonely Me van Jack Jersey en daarvoor op de Franse Tour de Champs-Élysées. Ja, het duurt nog eventjes voordat de Champs-Élysées bereikt wordt door de renners, de wielrenners. En dan heb ik het over de Tour de France Champs-Élysées. Of zou die dit keer ergens anders finishen? Ja, ik weet het ook eigenlijk niet. Vorig jaar was het volgens mij helemaal niet op de Champs-Élysées. Of kwamen ze daar maar één keer langs? Nou, het zou ook kunnen. Ik heb het even helemaal niet voor de geest. Nou, bij deze dus. In ieder geval, Champs-Élysées werd bezongen door Joe Dassin. Brengt ons bij het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf en dan het middelste uur. Uurtje Poldergoud. En natuurlijk in Poldergoud, ik zei het al eerder straks, om 11:30 krijgen we bezoek van Peter van der Linden. En Peter van der Linden die komt praten over inderdaad Oostendorp bruist. Ja, en dan zou nu het nieuws moeten komen. Alleen ik heb het nieuws niet. Nee. Ja, daar komt het.
1: Hey, en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land sta je nog vast op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort 5 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: 105.5. Dit is Lou FM.
8: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen. En daarvoor de botte schijf voor deze week. Yves Berendsen, misschien is het tijd. Nou, als we het over de tijd hebben, ja, dan praat ik eigenlijk Jeanette een beetje na. Want die zei dat eerder deze week ook. Ja, misschien is het tijd. Nou, laten we maar even de tijd noemen. Het is 11:50. Van harte welkom bij een uurtje Poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. Kijken ook nog even naar wat WK-voetbalnieuws. Want Arne Slot is de droomkandidaat als opvolger van Ronald Koeman, oftewel de droomkandidaat voor Oranje. Nou, of hij dat zelf wil, ik weet het niet. Hé, we gaan zo dadelijk ook een plaatje draaien. Wat Dries vanochtend ook al heeft gedraaid in de ochtendshow in het Hollandse kwartiertje. En dat is een plaatje speciaal voor Jentje en Jan. Nou, ik hoop dat ze vanochtend ook al bij de radio waren, bij de ochtendspits. Ja, natuurlijk waren ze daarbij. En nou, in de herhaling nog een keer, zoals ik al zei, speciaal voor Jentje en Jan. Maar Jan en de Heikrekels en met jou op een bank.

Een nieuw voor en Victoria en daarvoor voor de tweede keer vanochtend op de radio. Eerder al bij Dries in de ochtendshow bij het Hollandse kwartiertje. En nu dan nog een keer speciaal voor Jan en Jentje. Maar Jan en de heikrekels met jou op een bank. Ja, na het afscheid van Ronald Koeman moeten we op zoek naar een nieuwe bondscoach. En Arne Slot lijkt de gedroomde kandidaat. Nou, waarom? Ja, dat vindt een AD-verslaggever die een boek heeft geschreven over Arne Slot. En nou ja, die verslaggever die heeft begrepen dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach te worden. Vraag is natuurlijk wel of dit de juiste fase is in zijn loopbaan. Vindt hij dat er genoeg perspectief in deze ploeg zit en kan hij straks meedoen om de prijzen? En welk verhaal schetst de KNVB en met wie kan hij eventueel aan het werk gaan? Wie kan die meenemen? Toch denkt de AD-verslaggever dat ze bij de KNVB een goede kans maken als ze hem benaderen. Want dan is hij ook eventjes uit het clubvoetbal. Maar je ziet hieraan dat trainers op het WK, dat ze zoiets een terugkeer niet in de weg staat. Mannen als Nagelsmann, Duitsland, uitgeschakeld. En Tuchel, Engeland, niet uitgeschakeld. Die komen straks ook zo weer bij een topclub terecht. Nou, bij de KNVB zelf maken ze zich nog niet zo druk. Want ze hebben Michael Reiziger. Die heeft in 2024 een zomer lang meegedraaid in de EK-staf van Koeman. En betrokkenen zagen daar toen nog niet een baas voor Oranje rondlopen. Nou, dan is er momenteel een assistent, dat is Ruud van Nistelrooy. Die draait nu bij dit WK. Tenminste, hij draaide mee bij het WK. En hij maakte al meer indruk. Maar het is in dit stadium puur gissen. De KNVB en Nigel de Jong, de baas van de KNVB, laten over de zoektocht nog niets los. Nou, er moet een nieuwe bondscoach komen, want de Nations League, ja, die staat alweer voor de deur. Op 24 december, wat zeg ik, 24 september, Nederland tegen onze oostenburen, Nederland-Duitsland. En dan 3 dagen later Servië tegen Nederland. 1 oktober Griekenland-Nederland. En op 4 oktober Nederland-Servië. Heeft allemaal te maken met de duels in de Nations League. En inderdaad, je hebt het goed verstaan. Allebei uitgeschakeld bij het WK. En ze beginnen dus met een nieuwe ronde, nieuwe kansen. 24 september, Nederland tegen Duitsland. Nou, zullen we nog 1 keer dan? Ja, laten we deze maar doen, hè. Blijven we wel achter de boys staan? Ja, natuurlijk. Ondanks alle kritiek en alle toestanden. Nou, vooruit. Nog 1 keer het Oranje lied. Oranje.

0: Dat is duidelijk, Frank Vanette en jij wilde alleen maar Parada. Daarvoor hadden we ook nog Frans Bauer met Bella Mia. En daar weer voor het Oranje Lied. En nou ja, daar blijven we erin houden. Aangeschoven Peter van der Linden. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want je had beloofd je zou terugkomen en daar ben je.
1: Ja, precies op tijd, hè?
0: Nou ja, je was er al eventjes, want tijd voor een kopje koffie.
1: Ja, daar waren we even naartoe, want we zijn vanmorgen al begonnen met de inrichting van de ontmoetingsplek Het Honingsveld. Dus ja, dan heb je weer eens zin in een bakje koffie.
0: Ja, want we hebben het dan over Oostendorp Bruist.
1: Oostendorp
0: Bruist. Hoe kan ik me nou verspreken?
1: Ja,
0: ja. Dat is vloeken in de kerk.
1: Ja, nou goed, dat maakt niet uit.
0: Nee. Ik zal het papier erbij pakken, dan kan ik me niet weer vergissen.
1: Nee.
0: Zie, ja, het staat hier duidelijk, Oostendorp Bruist.
1: Ja.
0: Vorige week heb je het programma al doorgenomen en je zegt, nou, als er wijzigingen komen of als er geen wijzigingen komen, ik kom gewoon sowieso terug, want Oostendorp Bruist. Nou, vertel even, wat is het?
1: Nou, Oostendorp Bruist, dat is een feest in Oosterdorp, eigenlijk ja, 2 dagen lang. Eigenlijk ja, vrijdagavond en zaterdag natuurlijk. En we proberen dus de samenhorigheid in Oostendorp wat meer op peil te krijgen. Eigenlijk de laatste jaren ontbreekt daar toch wel wat aan. En dan proberen we gewoon de Oostendorpers en natuurlijk ook de andere mensen zijn natuurlijk ook natuurlijk hartelijk welkom die in de gemeente Elburg en daarbuiten wonen. Natuurlijk ook welkom. En dan proberen we er gewoon een gezellige 2 dagen van te maken. En natuurlijk beginnen met de vrijdagmiddag al trouwens.
0: Ja, want hoe lang doen jullie dit al?
1: We doen dit voor de derde keer.
0: Derde keer.
1: De derde keer organiseren we dat. De evenementencommissie bestaat dus uit 15 leden. En we doen dit voor de derde keer. Nou ja, nogmaals, de evenementencommissie organiseert ook wel andere activiteiten. De kerstmarkt, de Koningsdag, een derde avond, een toneeldag. Ja, dus we doen van alles wat. En ja, proberen om dus wat meer activiteiten te krijgen in Oostendorp.
0: Ja, want je zei het al, 15 leden. Zijn ze dan unaniem? We gaan Oostendorp Bruist doen of toch nog wel wat andere ideeën ook?
1: Nee, dat is allemaal unaniem. Dat wordt, met z'n allen wordt dat besloten wat we gaan doen. Eigenlijk kun je het zo zien. In eerste instantie zijn we met 5 à 6 mensen. Die bereiden alles voor. En dan op een bepaald moment, als het programma zo'n beetje rond is, dan wordt dat besproken met de hele club. En als er dan nog wat aanvullingen zijn, ja, dan gaan we natuurlijk dat doen. Maar alles gaat in overleg met de hele club.
0: Heel belangrijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat niet later 1 of 2 zeggen, ja, zie wel, het was al niks. Wij vonden het al niks.
1: Nee, dat gaat allemaal heel goed.
0: Gaat allemaal goed. Nou, je zei het al, het begint op vrijdag. Morgen dus, morgenmiddag, hè?
1: Ja, vrijdag, dus morgenmiddag, dan krijgen we al te maken met de seniorenmiddag. Die seniorenmiddag, die wordt niet georganiseerd op ontmoetingsplek Het Honingsveld, maar in het buurtgebouw. En vanaf 14:15 kunnen de mensen daar al terecht, want dan is de inloop en het programma begint om 14:15. En die seniorenmiddag wordt eigenlijk georganiseerd door een aantal dames die dus geen lid zijn van de evenementencommissie, maar dat is een aparte commissie die gaat dit allemaal voorbereiden. Er zijn heel wat vergaderingen geweest hierover. Nou, en ze hebben het allemaal perfect, denk ik, morgen voor elkaar. Er is dus een seniorenorkest. Is er. Willemien Rechterschot, die verzorgt de muziek bingo. Willem de Bie is er met de accordeon. De mensen krijgen koffie en met cake gratis. Alleen is het natuurlijk wel een verloting. Want de seniorenmiddag moet toch proberen om uit de kosten te komen. Dus het is een mooie verloting. Met heel veel prijzen ook beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers.
0: Nou, kijk eens aan. Waarom is die seniorenmiddag in het buurtgebouw en niet op het Honingsveld?
1: Nou, dat heeft eigenlijk een beetje te maken met de weersomstandigheden. Er zijn toch wel vaak wat oudere mensen die dus komen en sommige mensen zijn wat slechte been en dan is het gewoon veel beter qua faciliteiten dat ze dus naar het buurtgebouw komen. Daar is alles bij de hand en dat is gewoon veel handiger.
0: Ja, dan hoeven ze ook niet in de rij te staan voor een Dixie of zoiets.
1: Nee,
0: kunnen ze gewoon naar het toilet in het buurtgebouw.
1: In het buurtgebouw.
0: Nou, kijk eens aan, seniorenmiddag. Ja, dat is altijd een succes, hè?
1: Ja.
0: Tenminste, een gezellige beweging.
1: Heel gezellig. Henny Hop heeft natuurlijk de leiding en dat is Henny wel toevertrouwd.
0: Ja, want die reken jij ook tot de senioren?
1: Ja, Henny is ook die is ook van de 70's, hè?
0: Ja, daarom. Dus helemaal niks mis mee.
1: Nee. Nou, en dan als die seniorenmiddag afgelopen is, ja, dan komen de kinderen aan de beurt. En dan beginnen we om 6:30 met de loopfietswedstrijd. En dat is eigenlijk voor de hele kleintjes. En we hebben dan twee categorieën. De 2- en 3-jarigen, die gaan een wedstrijdje houden. En de 4- en 5-jarigen. En die loopfietsjes die worden beschikbaar gesteld en met een helm. Dus de mensen hoeven niks mee te nemen. De kinderen kunnen gewoon komen om mee te doen. En dat is van 6:30 tot 7:00. Ja goed, en dan hebben we 7:00. Dan komen de kinderen van groep van 6 tot en met 9 jaar aan de beurt. En 10 tot en met 12 jaar aan de beurt. Dan is er dus een stepwedstrijd. Maar bij die stepwedstrijd geldt het wel dat ze hun eigen step met helm mee moeten brengen. Ja. Dus in verband met de veiligheid is dat heel belangrijk. Dus de step meebrengen met een helm.
0: Ja, ik kreeg daar vorige week een vraag over. Elektrische stepjes, mag dat ook?
1: Nee, dat is niet toegestaan.
0: Oh, dus nee. Wel gewoon een echte step zoals wij die kennen van vroeger.
1: Echte step van vroeger.
0: Ja, ja. Nee, oké, helemaal duidelijk.
1: Maar dat gaat niet goed komen.
0: Nee. Hey, zowel bij de loopfietsen als bij de steps. Een wedstrijd. Is het echt een wedstrijd of is het alleen maar om mee te doen voor de kinderen?
1: Nou, we stellen het. Het is ook wel leuk om mee te doen, maar sommigen die willen toch graag als eerste over de lijn komen. Dus het is eigenlijk wel een wedstrijd. En we hebben dus degene die als eerste over de streep komt, ja, die krijgt natuurlijk een prijs. En dat is zowel bij de stepwedstrijden als bij de loopfietswedstrijden.
0: Ja,
1: dus officieel is dat. Maar we vinden het ook wel heel leuk natuurlijk als de kinderen gewoon die hoeven niet hard te gaan. Dus je mogen rustig meedoen, dat is geen probleem.
0: Nee, nou ja, ik weet nog van vroeger, overal waar ik aan meedeed, ik won nooit wat. En nou ja, als je dan niks kreeg, dan was het ook niet leuk.
1: Nee. Nou, we kunnen misschien wel het zo doen. De kinderen die meedoen, die gaan we sowieso een ijsje beschikbaar stellen.
0: Oh.
1: Dat gaan we wel doen.
0: Ja, en misschien een knuffel van Henny.
1: Dat kan misschien nog wel, ja.
0: Ja, daarom. Dat komt goed.
1: Dat komt goed. Nou goed, en als we dat gehad hebben, dan hebben we weer wat voor de kinderen. Om 7:30, dan is er een kinderdisco. En dat verzorgt onze DJ die de hele vrijdagavond bij ons is, Marijn Boeven. Die verzorgt dus de kinderdisco. En dan daarna hebben we nog even de prijsuitreiking van de stepwedstrijd. Ja, en dan 8:30, dan gaat Oostendorp los met de coverband Undercover. En ook zal dan Marijn Boeven tijdens de pauzes ook zijn geluid laten horen.
0: Ja, voor die ouders die zich zorgen maken, de kinderdisco is waarschijnlijk alcoholvrij.
1: Ja, geen alcohol wordt er geschonken natuurlijk tot en met 18 jaar. Hè?
0: Ja,
1: tot 18 jaar.
0: En dan 8:30, dan mag de tap wel los? Of,
1: ja, die gaat dan helemaal los.
0: Ja, die gaat los. Nou, op tijd dicht doen, want anders stromen de glazen over.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat moeten we ook niet hebben.
1: Nee. Ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje het programma van vrijdag 3 juli.
0: Ja, het duurt tot 11 uur. Stipt 11 uur stoppen. Ja,
1: misschien dat Marijn nog een klein op de achtergrond nog wat muziek gaat draaien. Maar we zitten natuurlijk midden in de nieuwbouw van in het centrum van Oostendorp, zeg maar. En ja, dan we willen het natuurlijk niet te gek maken. De mensen moeten nog een keer een dutje kunnen doen. Hè?
0: Ja, nou als laatste plaat over de zee lijkt me niet verkeerd.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Die gaan we draaien.
0: Zaterdag 4 juli is het dan.
1: Ja, dan beginnen we om 10:30 met de Bruismarkt. En goed, de standhouders hebben zich inmiddels aangemeld. En dat is dan vanaf 10:30. Maar daarnaast ook de kleedjesmarkt. Daar mogen ook gewoon alle kinderen kunnen gewoon komen. En die kunnen hun spullen gaan verkopen. Die kunnen wat bijverdienen eigenlijk. En die worden een plek aangewezen. Kost ook niks. Ze kunnen mooi gaan zitten en kunnen ze de spullen verkopen.
0: Nou, kijk eens aan.
1: En daarnaast is er natuurlijk ook wel veel voor de kinderen te doen die dag. Ik zit dan aan sminken te denken. We hebben een springkussen. We hebben een soort Lego, XXL Lego noemen ze dat. Dan kunnen ze dus wat gaan bouwen. Goed, dus van alles wat. En daarnaast is er natuurlijk ook de schietsport is ook aanwezig. Die kar die staat er al op dit moment. Die hebben er net al neergezet. Dus iemand daar mogen ook kinderen aan meedoen. Onder begeleiding mogen ze een schot wagen.
0: Oh, dat zijn geen vuurbuksen toch, hè?
1: Nee, geen vuur. Nee.
0: Laten we het niet gevaarlijk maken.
1: Nee, het wordt niet gevaarlijk.
0: Nee, oké.
1: Dus de onderbegeleiding nogmaals. En we hebben ook paling roken. Voor de senioren is er bierpul schuiven. Dat is een soort sjoelbak, noem ik het maar, met 5 meter lang waarop bierpullen staan. En daar kun je dan punten kun je dan scoren. En de winnaar krijgt misschien wel een pilsje.
0: Ja, je zegt op een sjoelbak, maar zijn dat dan hele kleine bierpulletjes? Anders kunnen ze niet door die gaatjes.
1: Nee, er zijn niet geen gaten. Waarschijnlijk die gaten die ontbreken. Oh. Ik denk dat ze in een cirkel of zo komen te staan, die bierpullen. En dan als ze in een bepaalde cirkel komen, worden de punten bij elkaar opgeteld. En de winnaar, nogmaals, die mag een biertje pakken.
0: Ja, lijkt meer een beetje op Jeu de Boel.
1: Ja,
0: zoiets. Ja. Want ik denk, anders moet je wel hele grote gaten in die sjoelbak hebben.
1: Ja, klopt.
0: Ja, nee, dat schiet niet op.
1: Nou goed, ja. En ik zei al, dus de bar die staat er al. Hè, want die is net ook al geplaatst. Ja. Ik kom net van het veld, ontmoetingsveld, Honingsveld af. En die is ook al geplaatst. Hij is nog niet open, hoor. Dus vandaag hoeven ze nog niet te komen. Maar morgen dan is de bar open. En ja, goed. En dan het middagprogramma is muzikaal. En we beginnen natuurlijk om 1:30 met de Meulenzangers.
0: Ja, het kan niet missen.
1: Kan niet missen.
0: En dus, trouwens, die gaan we straks ook nog even draaien.
1: Goed zo.
0: Dus,
1: nou, en dan hebben we ook een troubadour gevonden in Edward Val. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord. Ik ken hem verder ook niet. Maar die kan van allerlei liedjes van de top 2000 spelen.
0: Ja.
1: Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat gaat. Hij heeft, hij kan gewoon overal naartoe lopen, want hij heeft een mobiel geluidsinstallatie, draagt hij op zijn rug. Dus dat wordt nog wat.
0: Nou, spannend.
1: Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit komt te zien. En goed, we zullen zien wat dat wordt.
0: Ja, dat middagprogramma begint om 1:30 en duurt tot 1:00 of 6:00.
1: Ja, tot 6:00. Eigenlijk kun je wel stellen dat we het hele programma is eigenlijk van 10:30 tot 6:00 met van allerlei activiteiten in die tussentijden.
0: Ja, moeten mensen er rekening mee houden dat ze om 1:00 of 6:00 naar huis gaan om te eten, of kan er ook nog gegeten worden?
1: Ja, tuurlijk. De catering staat er natuurlijk ook. In dit geval de evenementencommissie, die regelt de catering. En dan kun je van alles krijgen. Worsten, hamburgers, noem maar op. En de buurtvereniging, die verzorgt de consumpties.
0: Oh.
1: Dus dat hebben we een beetje gesplitst. De buurtvereniging die heeft de horecavergunning aangevraagd. En die beschikt over die vergunning. En toen hebben wij gezegd, jullie regelen de consumpties in de evenementencommissie. Die verzorgt de catering.
0: Nou, kijk eens aan. Maar wel toch één geld la? Of,
1: Nee, we gaan dat wel splitsen.
0: Wel apart.
1: Ja,
0: apart. Ja.
1: Maar goed, als iemand tekort komt, dan gaan we dat samen bespreken.
0: Ja.
1: Daar komen we natuurlijk uit.
0: Maar wel spannend. Wie haalt er het meeste geld op?
1: Ja. Nou goed, daarnaast proberen we toch de evenementencommissie nog iets meer geld op te halen door middel van een verloting. We gaan 2 rondes draaien en we hebben ontzettend veel prijzen al binnengekregen. Ook weer door via de lokale ondernemers in Oostendorp en natuurlijk Elburg. Die hebben heel veel prijzen beschikbaar gesteld. En dan willen we toch een verloting houden. Want we maken best wel heel veel kosten.
0: Ja.
1: De band moet betaald worden. De DJ moet betaald worden. Er komen 2 tenten op het veld te staan waar je onder kunt zitten. Die moeten betaald worden. Een tabernakeltent op het podium wordt geplaatst. Je maakt best wel heel veel kosten.
0: Ja, en geen entree.
1: Geen entree. Maar gelukkig hebben we ook de ondernemers in Oostendorp en Elburg ook gesponsord. En daardoor kunnen we dus toch deze activiteiten in Oostendorp organiseren. Want anders gaat dat niet lukken zonder sponsors.
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar 1 sponsor. Hoofdpartner staat er Mobile Mechanic Gerwin. Wie is dat?
1: Dat is Gerwin Bosman en hij woont aan de Zuiderzeestertweg Oost tegenover de Bakzolder. En ja, die gaat met zijn auto op pad. Dus als je een auto kapot hebt bijvoorbeeld. Hier zo bijvoorbeeld aan de Vrijestraat. Nou, dan kun je gewoon Gerwin bellen en die repareert de auto.
0: Zo, kijk eens aan. Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, bestaat hij al lang? Want ik had nog, zal er mij liggen, nog nooit van gehoord.
1: Ik denk dat, dan moet ik een schatting doen. Ik denk dat hij wel 5 jaar ongeveer bezig is met zijn bedrijf.
0: Ja.
1: En het is een echte Oostendorp. En daarom, hij wil graag natuurlijk ook bijdragen aan Oostendorp Bruist.
0: Ja, nu zie ik ook een tekeningetje erbij. Een gereedschap en een zuiger en weet ik wat. Dus vandaar. Ja. Ik snap het helemaal. Ja, hele hoop sponsoren. Allemaal hier uit de buurt.
1: Ja.
0: Ja. Dus Ja.
1: Nou, en daarnaast Allround Zonwering, die sponsort ook, die is ook hoofdsponsor. En ja, die, daar treden vaak de Meulenzangers op. Of daar houden ze de Meulenzangers hun oefenavonden op de woensdagen.
0: Oh, zie. Ja, 1 en 1 is 2.
1: Ja.
0: Ja, daarom. Peter, dat was het?
1: Ja.
0: Ik denk dat we er doorheen zijn.
1: Ja, de parkeren is trouwens achter het gemeentehuis. Want er zijn een paar wegen daar afgezet. Dus het zou fijn zijn als de mensen die eventueel met de auto komen, dat ze dus de auto achter het gemeentehuis gaan plaatsen.
0: Ja, of op de fiets, hè?
1: Of op de fiets.
0: Natuurlijk. Of lopend.
1: Kan het nog, hè?
0: Ja. Ja. Het is allemaal niet zo ver.
1: Nee. Nou ja, goed. De mensen die dus buiten Oosterdorp wonen, die kunnen rustig. Ja. Dan,
0: Want die zijn van harte welkom. Ja. Oosterdorp bruist niet alleen voor Oosterdorp, ja, maar voor iedereen die wil.
1: Ja, want we hebben dus ook nog deze week hebben we 2500 flyers rondgebracht. En dat is niet alleen in Oosterdorp natuurlijk rondgebracht, maar ook in Elburg.
0: Ja. Goed, Peter. Heel fijn dat we dit weer hebben doorgenomen.
1: Ja.
0: En het kan alleen maar leuk worden, want ze voorspellen redelijk goed weer.
1: Ja, het schijnt dus dat het droog blijft. En ik denk een graadje of 25. Dus vandaag nog een klein beetje regen, denk ik straks. En daarna is het droog en zonnig weer in Oostendorp.
0: Nou, kijk eens aan. Peter, dan eventjes over het voetbal. We hebben het er net al even over gehad. Jij bent natuurlijk verbonden met OVIOS.
1: Ja.
0: En 10 juli wordt de indeling van de verschillende klasses bekendgemaakt van de clubs hier uit de regio.
1: Ja.
0: Wat weet jij meer dan Geert Hartold? Want jij zegt, zei net al wat.
1: Nou ja, natuurlijk de derbies die komen eraan. En dus zowel TAD en DSV zit natuurlijk bij OVIOS in.
0: Ja, maar is dat natuurlijk dat ze bij elkaar inzitten?
1: Nee.
0: Nee. Dus,
1: maar goed, ik denk dat Geert heeft zich natuurlijk zich heel erg in verdiept.
0: Nee, nog niet, want die indeling is nog niet bekend. Ja. 10 juli wordt het bekendgemaakt en dan de donderdag daarna, dus dat is vandaag over 2 weken, dan vertelt Geert.
1: Goed, we zijn erg reuze benieuwd en we hopen natuurlijk dat we wat ploegen hier in de buurt krijgen. En ik zit er zelf te denken aan ZAC uit Zwolle, maar die kan ook in Noord je bent wel een beetje aan het gissen, hè? Wat kan er bij OVIOS inkomen? Misschien wel de Batavia uit Lelystad. Want ja, die hebben vorig jaar heel wat tegendoepunten gehad in de tweede klasse. 181 geloof ik doepunten tegen. Dus ja, wie weet komen ze dan bij OVIOS in. Ja, dan heb je misschien al 6 punten, hè?
0: Ja. Zo kan ik er ook nog een paar opnoemen.
1: Ja. Maar goed, we hopen natuurlijk op een hele leuke competitie. En het is altijd heel gezellig met het HDN, DSV. De samenwerking is perfect. Want je weet zelf wel. De Veluwe Cup komt eraan in de maand augustus. Dan gaan ze ook al tegen elkaar spelen met ESC erbij. Dus dat worden hele gezellige ontmoetingen op Sportpark Tarde.
0: Ja, nou laten we er voorlopig even van uitgaan dat DSV, het Harde en OVIOS bij elkaar ingedeeld worden.
1: Dat lijkt me wel logisch.
0: Ja, je weet nooit. Nee. Hey, derde klasse, dat heb je nog niet te maken met dat er zondagclubs bij ingedeeld worden. Hè? Want dat is eerste en tweede klasse, is dat.
1: Ja, ik las er pas een keer wat over. Dus ik ben daar een beetje mee in de war gekomen. Dus ik weet het niet 100% zeker. Nee. Maar ik ga ervan uit dat dat dit jaar nog niet zo is. Maar goed, je weet nooit wat er gebeurt bij het KNVB.
0: Nee, daarom. Nou, Geert, ik weet bijna zeker dat hij luistert. Dus die kan dat ook eventjes noemen dan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want dat wordt wel even een dingetje met die zondagclubs die bij de amateurs worden ingedeeld.
1: Ja, want dan kan wel eens dat je een keer waarschijnlijk, zoals OVIOS, die speelt natuurlijk altijd op zaterdag. Maar dat je een keer een 6 uur moet spelen. Maar ik weet niet hoe die regels natuurlijk precies zijn. Nee. Maar dat gaat Geert wel onderzoeken.
0: Nou, ik heb wel begrepen, de zondagclubs die worden dan verplicht om op zaterdag te spelen.
1: Ja. Maar ik weet dus niet als ze dus altijd om 2:30 moeten spelen. Maar
0: nee,
1: ze missen,
0: daarom. Ja. Nou, laten we niet te verder op vooruit lopen. Het komt allemaal goed.
1: Het komt allemaal goed.
0: Peter, nogmaals bedankt dat je hier was. Heel veel succes. En natuurlijk ook de andere 14. Hè?
1: Jazeker.
0: Ja, niet bedankt. Alleen jij.
1: Ja, nee, heel hartelijk dank dat we dit hier mogen presenteren. En ook succes met je programma.
0: Ja.
1: En we gaan er natuurlijk daar in Oosterdorp morgen en zaterdag een lekker een biertje erop nemen. En dan komt het goed.
0: Nou, de Meulenzangers, mama, waar is mijn pils? Zullen we dat maar doen?
1: Ja, in Oosterdorp.

John Spencer, een meisje voor altijd. Je bent een mooi voor mij, werd gezongen door Frank Galan. En daarvoor de Meulenzangers, Mama voor Ismin Pils. Ja. Peter van der Linden, die hoorden we daarvoor met het programma van Oostendorp Bruist. Morgen en overmorgen, vrijdag 3 en zaterdag 4 juli, Oostendorp Bruist. En Peter was nog niet opgestaan of hij kreeg alweer een telefoontje over de seniorenmiddag. Want ja, we hebben gezegd, de seniorenmiddag begint om 14:15. Maar de inloop is al vanaf 14:45. Ja, als je denkt, nou ja, de inloop die is ook om 14:15, dan is het al aan de gang. Voordat je goede wel zit. Nee. De inloop is om 14:15. En de aanvang van de seniorenmiddag 14:15. Titel van die seniorenmiddag: muziek verbindt, toegang gratis, inclusief koffie, thee en cake. Nou, kijk eens aan. Het kan allemaal niet op. Ik zou bijna zeggen, het mag wat kosten. In ieder geval dank aan Peter. En ja, ik heb het al tegen Peter gezegd. Heel veel succes met Oostendorp Bruist. En natuurlijk ook de andere mensen van de evenementencommissie van Oostendorp. Nou ja, heel veel succes. En we hopen dat alles goed verloopt. In ieder geval, ach, daar heb ik alle vertrouwen in. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf. En dan het derde en laatste uur van vandaag en van deze week. Van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt, waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Michael Bublé en It's a Beautiful Day. En daarvoor Yves Berensen, misschien is het tijd. De bottenschijf voor deze week. 11 na 11, welkom bij het derde uur van het Muziekmuseum. Op deze donderdag de 2e juli alweer. Oh, ik zou bijna zeggen, wat gaat hard? Nou, het valt wel mee hoor, we moeten ook niet overdrijven. Dag nummer 2 van de maand juli. Maar ja, voordat je het weet, is het alweer eind van de maand. Nou ja. Tussentijds nog een hele hoop dingen te doen, activiteiten en wat dies meer zijn. In ieder geval welkom bij het derde uurtje van het Muziekmuseum. Kijken nog even naar die stalbrand in Dorenspijk, waar ik het al eerder vanochtend over had. Want in een lichtkoepel van een koeienstal in Dorenspijk is vanochtend brand uitgebroken. De brandweer schaalde vanwege de aanwezige koeien op naar het zijn grote brand. Het vuur bleef beperkt en was snel onder controle. De melding die kwam rond 6 uur 37 binnen. Meerdere brandweereenheden werden ingezet. De brandweer kreeg, zoals ik net al zei, het vuur snel onder controle en voorkwam dat de brand zich verder uitbreidde. De boer was op dat moment al bezig de dieren uit de stal te halen. Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland viel de situatie uiteindelijk mee. De brandweer controleerde de stal en was nog enige tijd bezig met nablussen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Nou, voor diegenen die denken, waar gaat het over? Kunnen het bericht nog eens even nalezen op de website van loumedia.nl.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Roger Whittaker, hij is wel zeker van zijn zaak. I don't believe in if anymore. George Baker zong over the morning sky. Er was weinig te doen, dus bouwden deze dorpsjongens zelf een festival. Weinig te doen in Oosterwolde en dan heb ik het over Big Pop. Want wie vrijdag en zaterdag, morgen en overmorgen dus, over het terrein van Big Pop in Oosterwolde loopt, ziet een festival dat strak is opgebouwd. Podia, techniek, barren en beveiliging. Alles lijkt tot in de puntjes geregeld. Achter de schermen draait het festival aan de Koemkolkweg nog altijd vooral op vrijwilligers, lokale bedrijven en inwoners uit het dorp. En dan gaat het dus over Oosterwolde. Naast de muziekavonden is er op zaterdagmiddag ook een springkussenfestival voor kinderen. Op het terrein is deze week volop gebouwd. En dan heb ik het over drie van die mannen die daarmee bezig zijn. Eybert-Jan Kasteel, Erik-Jan Roersma en Gerben Spijkerboer. En dat volop bouwen hoort bij Big Pop, net zoals het festival zelf. Even een stukje geschiedenis. Big Pop ontstond rond 2004. Volgens Roersma begon het met een groep jonge mensen die vond dat er in de omgeving weinig te doen was. We zijn jong en we willen wat. Zo omschrijft hij het gevoel van toen. Het idee voor een popfestival in de polder was geboren. De eerste editie van Big Pop was volgens Kasteel nog vrij houtje touwtje. Het festival stond in een weiland en vooral de stroomvoorziening zorgde voor problemen. Tijdens een optreden viel de stroom kort uit doordat een elektrisch kacheltje te veel vermogen vroeg. Terwijl achter de schermen een oplossing werd gezocht, hield de drummer het publiek bezig met een solo. Eigenlijk had niemand het door, zo vertelt Kasteel. En dat deed die drummer fantastisch. Na enkele edities stopte Big Pop rond 2007 of 2008. Toch bleef de naam leven. In 2016 besloten oud-organisatoren en nieuwe vrijwilligers het festival Nieuw Leven in te blazen. Spijkerboer sloot zich toen aan. Ik vind ook dat er hier in de buurt wat meer mocht gebeuren. Toen kwam die oproep en dacht ik, dit is eigenlijk wel perfect. Volgens de organisatoren is Big Pop, ondanks de professionele uitstraling, nog altijd een vrijwilligersorganisatie. Er zijn taken zat. Als je iets leuk lijkt, ga het maar proberen, aldus Spijkerboer. Roersma ziet tijdens de opbouw veel oude bekenden terug. En dat maakt het wel tof. Samen de schouders eronder, want de voorbereiding begint al kort na iedere editie. Daarna volgen maanden van plannen maken, vergaderen en regelen. En in de laatste week draait alles om de praktische uitvoering, stroom, water, techniek, planning en de inzet van vrijwilligers. Het blijft allemaal spannend, want in 2023 waaide de festivaltent om en in 2024 zorgde veel regen voor een modderig terrein. Inmiddels staat Big Pop op een nieuwe locatie aan de Koemkolkweg. Volgens de organisatie is die plek beter beheersbaar. Het hek kan dicht, is ook belangrijk en het is een verademing. De organisatoren hopen dat bezoekers vooral genieten van Big Pop, maar ook zien hoeveel mensen zich ervoor inzetten. Wie is er zo gek om dit allemaal vrijwillig te gaan doen? Ja, wij met z'n allen, klinkt het. Met alle vrijwilligers en sponsoren die zich daarvoor inzetten. En juist dat maakt Big Pop volgens hen bijzonder. Een festival dat nog altijd door het dorp, in dit geval Oosterwolde, zelf wordt gemaakt.

Bruce Springsteen en My Hometown. Je luistert naar Lou FM. Tot 12 uur nog het Muziekmuseum en straks ook de middagmatinee van 12 tot 2 met Jeanette achter de microfoon. Het is tijd voor een verzoekplaatje. Ja, en dat plaatje gaat richting Jeanne d'Arc op het Harde. Ja, ja. Aanwezigen daarbij Jeanne d'Arc. De radio staat op Lou FM en dat is een goede zaak. En alle aanwezigen daar bij Jeanne d'Arc krijgen een plaatje aangeboden door iemand die daar ook aanwezig is. En dat is Hans Sprong. Nou, heel veel mensen in Nunspeet die kennen Hans Sprong als zijnde de Nunspeetse Stevie Wonder. Hij is momenteel bij Jeanne d'Arc op het Harde. En zoals ik net al vertelde voor alle aanwezigen daar, speciaal voor jullie Stevie Wonder met Superstition op verzoek van Hans.

0: Stevie Wonder, ja ja, zoals ik net al vertelde bij het begin van het liedje, speciaal voor onze luisteraars op het harde en dan heel in het bijzonder Jeanne d'Arc. Mensen die daar aanwezig zijn, ja, die kregen het liedje aangeboden door iemand anders die daar ook aanwezig is en dat is Hans Sprong. Nou ja, hij is bekend in Nunspeet als zijnde de Nunspeetse Stevie Wonder. En in de tijd dat Hans nog in de disco kwam, hij danste bij kans de tegels uit de dansvloer. Als de muziek van Stevie Wonder was. Nou, speciaal voor jullie allemaal daar in Jeanne d'Arc was het Stevie Wonder met Superstition. Het is inmiddels door de klok van 11:30, betekent tijd voor het weerbericht. En ja, als ik het samenvat, zwaar bewolkt met weinig ruimte voor de zon vanochtend in Elburg. Nou, kijk eens aan. Laat ik het andere weerbericht er ook nog eventjes bij pakken, want dat komt vrij overeen met dat wat ik net zei. Een storing met regen trekt over. Hierdoor is het overal een tijdje bewolkt en er valt dus soms wat regen. Maar voor en na de regen breekt de zon geregeld door. Ja, het was inderdaad vanochtend zonnig en nou ja, zoals het er nu uitziet zal dat straks ook weer het geval zijn. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 20 graden in het westen en 25 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond en de nacht van donderdag op vrijdag is het droog met opklaringen en een minimumtemperatuur van ongeveer 14 graden. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog met temperaturen van zo'n 20 tot 24 graden. Tijdens het weekend blijft het rustig en aangenaam zomerweer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en dat allemaal bij een temperatuur van 22 tot 26 graden.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: The Fox. A Precious Little Diamond. En McCoy's hoorden we met Hang On Sloopy. De gemeenteraad van Elburg heeft ingestemd met een omvangrijk woningbouwpakket dat de bouw van ongeveer 850 woningen mogelijk moet maken. Ongeveer, hè? Dus kan ook 849 zijn, kan ook 851 zijn, maar ongeveer. Nou, kost dat geld? Jazeker, maar Elburg krijgt miljoenen euro subsidie uit Den Haag voor de woningbouw. Ruim 3,6 miljoen euro subsidie van het Rijk, dus richting Elburg. Van dat bedrag is 1,1 miljoen euro bestemd voor 50 flexwoningen aan de Kamperdijk / Kamperweg. Nog eens 2,5 miljoen euro komt uit de woningbouwimpuls om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. De plannen bieden ruimte aan woningen voor gezinnen, starters en senioren. En in Dorenspijk komt daarnaast een MFA, oftewel een multifunctionele accommodatie. Volgens wethouder Lammert Polinder is er sprake van de grootste woningbouwimpuls die Elburg in jaren heeft gezet. Wethouder Lennart Oosterloo benadrukte dat naast woningen ook wordt geïnvesteerd in leefbaarheid en voorzieningen. De gemeente gaat nu verder met de ruimtelijke procedures en vergunningen. Elburg wil in de komende 10 jaar in totaal zo'n 1800 woningen neerzetten.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

Moskaks en Lowdown en daarvoor daarna winner. En ik weet het, mensen vinden Westenwind ook mooi en heel veel andere liedjes van daarna winner ook maar. Ik vind zelf dit de mooiste. Plezier d'amour, oftewel Can't Help Falling in Love. Je hoorde dus daarna winner. Ja, hele hoop activiteiten deze komende dagen. En we hadden vanochtend al Peter van der Linden in de studio. Oostendorp bruist morgen en overmorgen. Natuurlijk ook morgen en overmorgen in Oosterwolde. Big Pop en ja, iets heel anders, ik weet het. Maar dat zijn de open deurdiensten in de gereformeerde kerk in Doornspijk. Want daar worden tijdens de zomermaanden zogenaamde open deurdiensten gehouden. Open deurdiensten zijn laagdrempelige bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen zonder kerkelijke of religieuze achtergrond. De diensten bestaan uit samenzang van bekende liederen, muzikale medewerking van een koor of een artiest en een overdenking van een spreker. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten en de aanvang van die open deurdiensten in de gereformeerde kerk in Doornspijk is steeds om 8:00. Nou, de eerste van die serie open deurdiensten is aanstaande zondagavond 5 juli. Voorganger is dominee J. Zwager. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Deo Cantemus. En de organist is Wilbert Magree.

The Beach Boys en God Only Knows brengt ons bijna bij het eind van deze donderdag editie van het Muziekmuseum. Bijna 3 uur lang muziek en informatie zit er weer op. Het programma gaat er even van tussen, maar volgende week dinsdag dan spreken we elkaar weer. Wat vandaag betreft, we zeggen dank aan Peter van der Linden. Heeft te maken met Oosterdorp Bruist morgen en overmorgen hier in de buurt Oosterdorp. Het hele programma hebben we doorgenomen en de mensen daar wensen we heel veel genoegen, heel veel plezier. Als je naar Big Pop gaat, ook daar natuurlijk genieten. Kortom, er is voldoende te beleven hier in de regio. Ook op de radio, want zo dadelijk de middagmatinee met Jeanette. Zij dient de lunch weer op en ja, wat dat betreft, ik zou bijna zeggen, eet smakelijk. Zo dadelijk bij de middagmatinee met Jeanette. Hey, wat mij betreft, hele fijne luisterdagen met Lou FM en graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Billy Joel en We Didn't Start the Fire. En daarvoor de bottenschijf van deze week Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Nou, het is 11:11, dus het is zeker tijd.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broyle.
0: En dat ben ik. En ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Je kent het, ik houd je op de hoogte van het nieuws, mocht dat nodig zijn. En heel veel lekkere muziek. Om eens eventjes dat tussen de middag door te komen tot 2 uur. Nou, je hebt het buiten gezien. Het weer is een beetje omgeslagen. Maar de weergoden hebben me beloofd dat het weer anders gaat worden. En een beetje regen is natuurlijk ook wel goed voor al het groen om ons heen. En het lekkere is, het begint altijd zo heerlijk te ruiken dan. Ja, regen, ik heb er niet zoveel mee, maar dat vind ik dan wel weer heerlijk. Neus open en goed de natuur binnen laten komen. Laten we dat ook met de muziek doen. Zet hem maar even een stukje harder. Electric Light Orchestra, oftewel ILO en Mr. Blue Sky.

Ja, dit is zo'n plaat waar je absoluut niet doorheen mag komen. Zeker niet bij het outro, want die hoort er perfect bij. Ja, het is ook de dag en dagen van de overnames. Want ik zie dat Grols het Limburgse bierbrouwerij Gulpener overneemt. En we hoorden natuurlijk ook al dat Viaplay. Ik moest even nadenken hoe het ook weer was. Viaplay overgenomen wordt door Videoland. Ja, allemaal leuk en aardig, maar dan voel ik alweer dure abonnementen aankomen. Of het wordt op beide uitgezonden. Dat kan natuurlijk ook. Blijft allebei net zo vervelend, want het zijn allemaal apps. En moet je altijd eerst die app weer opstarten. Zet het nou gewoon op de televisie en maak het gewoon even wat makkelijker voor ons allemaal. Maar dat schijnt dus op een of andere manier niet te lukken. Eens even kijken wat we nog meer te melden hebben. Nou, we hebben genoeg te melden hoor. Want steeds meer Amerikaanse goede doelen die vluchten naar Nederland. En je raadt het al, dat doen ze om Trump. Nou, er komt steeds minder geld beschikbaar. Sterker nog, helemaal niet. Dus daar kunnen ze niet zo heel veel meer uitrichten. Ja, dan moet je op een gegeven moment toch om je heen gaan kijken wat dan de beste optie is. Jammer dat het zo moet. En Louis van Gaal, die stopt na 3 jaar als adviseur bij Ajax, is net binnengekomen. Hij heeft er dus voor gekozen om te stoppen met zijn functie bij Ajax. De voormalige trainer was de afgelopen 3 jaar adviseur van de Raad van Commissarissen op voetbaltechnisch gebied. Van Gaal begon in 2023 als adviseur op verzoek van zijn vriend Michael van Praag, die toen voorzitter van de Raad van Commissarissen was. Van Praag is inmiddels vertrokken, net als directeur de Alex Kroes, technisch directeur, en directeur voetbal Marijn Beuken. Ja, er zijn er wat voorzitters. Meer als spelers bijna, zou je denken. Maar goed, die zorgde dus dat Gaal naar Ajax kwam. En nu gaat hij er dus definitief mee stoppen. En ik kan het me voorstellen, lekker genieten van je leven. En ze hoeft niet meer werken te zijn. Niet voor die gasten in ieder geval. En ruim 150 slachtoffers en daders van drogeerverkrachtingen zijn geïdentificeerd. Nou, het zijn dus meer dan 150 slachtoffers en daders. Die zijn ook geïdentificeerd trouwens, is wel goed. Maar de Europese politiedienst Europol die heeft dat gemeld vandaag. Nou, bij deze vorm van misbruik wordt slachtoffers eerst bedwelmd met drugs, waarna ze aangerand of verkracht worden. Nou, hoe de verdeling tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders is, zegt Europol niet vanwege de lopende onderzoeken. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe chatgroepen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. Vreselijk. Daarnaast hebben rechercheurs talloze aanwijzingen gevonden voor meer zaken waar ze onderzoek naar zullen doen. Nou, je ziet het, vroeg of laat, je wordt toch wel gepakt. Dit is Doe Maar. En ja, dat klopt, het is de zomerperiode. Er is echt geen klap op televisie. Doris D.

Ja, heerlijk om Doe Maar weer eens gedraaid te hebben. Ja, er was weer rumoer in Zutphen en wel om een mogelijke gijzeling. Want leden van een arrestatieteam zijn vanmiddag een woning in een flatgebouw in Zutphen binnengevallen. En dat was gisteren, dus moet ik eigenlijk zeggen gistermiddag. Zij kwamen kort daarna naar buiten met een geblinddoekte en geboeide man. Het zou gaan om de verdachte van een gijzeling. De politie kreeg iets voor 12 uur vanuit een flatgebouw aan de Beethovenstraat in Zutphen de melding van een mogelijke gijzeling in een van de woningen. Het ging om de flat Schouwlaak. Dat is een gebouw met 64 appartementen. In de betreffende woning waren volgens de politie twee mensen aanwezig. En dat waren bekenden van elkaar. Vier andere flatbewoners melden onafhankelijk van elkaar tegenover de Stentor dat de bewuste flat bewoond wordt door een vader en twee dochters. Of de twee aanwezige personen in de flat de vader en een van de dochters waren, is niet officieel bevestigd. De politie zette de flatwoning na de melding af. Een onderhandelaar en een arrestatieteam zijn vervolgens ingeschakeld. De veiligheid van omwonenden kwam volgens de politie niet in gevaar en de flat hoefde niet te worden geëvacueerd. Nou, er was aardig wat op de been als ik zo de video van de Stentor bekijk. Dus wat dat betreft was er weer heel wat te doen in de Beethovenstraat, waar was regelmatig vroeger in ieder geval gebeurde. Hoor je er nu niet zoveel meer over, maar dit is dan wel weer zoiets wat naar voren komt. Ja, spektakel dus. En OpenAI, de maker van ChatGPT, we kennen het allemaal, hè, stelt voor dat de Amerikaanse overheid aandeelhouder wordt van AI-bedrijven. Nou, waarom willen ze dat? Eens even kijken. Het plan van OpenAI-voorman Sam Altman zou zijn dat de VS 5% van de aandelen in Amerikaanse AI-bedrijven overneemt. Het is nog niet bekend wat de andere bedrijven vinden van dit idee. Het is ook niet duidelijk welke bedrijven zouden moeten meedoen. Behalve OpenAI en concurrent Anthropic zou het ook kunnen gaan om Google en social media bedrijf Meta. Het fundamentele idee is er een deel van de eventuele winsten van de AI-bedrijven ten goede komt aan de maatschappij. Dat zou kunnen via een stichting of een fonds. In april dit jaar had OpenAI het al over een publiek vermogensfonds dat elke burger, ook degene die niet in financiële markten hebben geïnvesteerd, een belang geeft in de door AI aangedreven economische groei. Het is maar dat je het weet. Pak elkaar even lekker vast. Leo Sayer, geniet hiervan. More than I can say.

0: toch mooi, hè, als dat voor je gezongen wordt. Nou, dit keer door Leo Sayer. En ja, dat is niet voor ons natuurlijk, maar we kunnen wel doen alsof. Ja, de Duitse federale aanklagers die hebben donderdag een Oekraïense staatsburger aangeklaagd die betrokken zou zijn geweest bij de explosies bij de Nord Stream pijpleidingen. Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad. Verstoring van openbare diensten, het veroorzaken van een explosie en het vernielen van gebouwen. Duitsland had een Europees arrestatiebevel tegen K. uitgevaardigd omdat hij de aanvallen op de Nord Stream pijpleidingen in 2022 zou hebben gecoördineerd. Die pijpleidingen in de Oostzee raakten destijds beschadigd door explosies met alle ellende van die. De man werd al in augustus vorig jaar aangehouden in de Italiaanse stad Rimini. Dat gezegd hebbende is het inmiddels alweer precies 12:30 en gaan we lekker die lunch openen. Wat dacht je ervan? Heb je al gegeten, hoop ik het lekker gesmaakt heeft? Ga je straks pas beginnen of ben je al lekker bezig? Dan ook voor jullie eet smakelijk en geniet even van het rustpuntje van de dag. We beginnen met Normaal Oerend Hart live.
1: Ik zeg hoe.

Marco Bussato, tot slot in dit lunchblokje van deze donderdag de 2e juli, het water. Jannes, de hitmedley kon niet kiezen, dus dan maar op deze manier van Jannes zelf natuurlijk. En de live versie van Oerend Hart van Normaal. Ja, ik denk, laat ik onze Nederlandse artiest eens eventjes flink in het zonnetje zetten. En een beetje die sleur doorbreken en gewoon helemaal puur Hollands. Heerlijk. Moeten we vaker doen, denk ik. Ja, weet ik eigenlijk wel zeker. Eens even kijken wat we nog in het nieuws te melden hebben. Nou, in de Stand, er staat een interessant verhaal. Er is een onderzoek geweest. En de vraag is, kan Nederland zichzelf voeden zonder import? Nou, iedereen kijkt daar natuurlijk op een heel andere manier naar. Als je checkt naar de cijfers kijkt, dan is dat gewoon niet zo. Want dan hoor je dat de landbouw 7% van het bruto nationaal product oplevert. Maar ja, de boeren bijvoorbeeld, die willen ook weten hoe het zit als je niet kijkt naar de bruto export, maar naar een breder verhaal. En als je ook kijkt naar het voedsel, het vervoer en de landbouwgrond die Nederland uit het buitenland gebruikt. Nou, een heel interessant onderzoek. Wil je er meer van weten? Kijk even op de Stentor.nl. Dan even kijken, Katern Binnenland. Nou, dan vind je hem vanzelf wel. Ik vond het wel een interessant artikel. Maar om hier nu helemaal te brengen, ik denk dat het dan een beetje onsamenhangend gaat worden. En dan ook niet meer interessant genoeg, terwijl het afbreuk zou doen dus aan datgene wat er staat. Ja, en hier schrok ik wel even van. Maar het probleem van Nederlandse minderjarigen en jongvolwassenen die over de grens seksueel worden uitgebuit, is groter dan bekend. Vaak zijn het de kwetsbare meisjes uit zorginstellingen die door hun vriendje annex Loverboy in de prostitutie aan de slag moeten. Ook worden ze neergezet voor drugsmokkel. Juist door over de grens toe te slaan, weten de daders veelal onder de radar te blijven voor politie en zorgprofessionals. De slachtoffers worden zowel in grote steden als kleine dorpen de grens over geloodst. Waarna ze aan het werk moeten in bordelen, maar ook op andere plekken als hotels in de buitenlucht of de privéwoning van een klant. Nou, nogmaals, ik schrok wel van dit artikel. Je hoort het natuurlijk wel vaker, hè? Laten we dat eventjes voorop stellen. Maar toch niet dat ook dit in Nederland gebeurt. Maar ja, aan de andere kant, waarom zou dit niet in Nederland voorkomen? Zo kun je hem ook omdraaien. En dan wordt het alweer een heel logisch verhaal. Ja, en ik weet niet of jij elektrisch rijdt, maar de verkoop van tweedehands elektrische auto's in Nederland is in de eerste helft van dit jaar gestegen. Die nam met ruim 54% toe tot 70.547 gebruikte elektrische auto's, vergeleken met een jaar eerder. De nieuwe elektrische auto's, die verkoop stagneert. Maar de tweedehands zit dus in de lift. En ik dacht dat mensen er altijd een beetje huiverig voor waren in verband met de accu's die er toch een flinke kilometers op hebben zitten. Maar blijkbaar maakt dat niet zoveel uit. En brengt dit toch een sterke marktwerking, zodat iedereen eerder aan het elektrisch rijden gaat. Ik ben al niet zo voor. Nee, hybride, prima, maar elektrisch, daar vind je me dus nog niet. Weet je waar je me wel vindt? In gezellige muziek altijd. En deze hoort daar ook wel bij. Helene Fischer, Atemloos, Duurt die Nacht. MUZIEK

Ja, lang geleden dat ik deze gehoord heb en hij is zo gezellig, dus moet dat vaker voorbij komen. Alweer uit 2013, ik dacht dat het veel minder lang geleden was. Zo zie je maar weer. Ja, en de zomer die is weer begonnen, dat weten we natuurlijk allemaal. We hebben het ook allemaal gevoeld. We hebben allemaal weer lopen puffen, meerdere malen. Maar dat betekent ook dat de visafslag weer geopend is. Want vanaf vrijdag 3 juli is de rokerij aan de Rozemarijnsteeg 25 op de vrijdag en de zaterdag ook geopend tussen 2 en 5 uur. En vanaf dinsdag 7 juli is dan de visafslag aan de haven weer geopend. Van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5 uur. Nou, dus zeggen ook nog bezoek onze unieke locatie. Wij kennen het natuurlijk allemaal. Maar goed, het blijft leuk om te zien hoeveel toeristen dit trekt. Toch bijzonder. En de uitstoot van vliegtuigmotoren moet als kankerverwekkend worden beschouwd. Zo kan grondpersoneel op luchthavens beter worden beschermd. Dat concludeert de Gezondheidsraad na onderzoek naar de gezondheidsrisico's van beroepsmatige blootstelling aan kerosine motoremissie. Verrumissie. Motoremissie is het, ja. Het is een beetje een woord dat je denkt van hoeveel erretjes en emmetjes staan er nou in? Maar dit klopt. De Gezondheidsraad adviseert de uitstoot van kerosinemotoren te klassificeren als voor ons stelt kankerverwekkend. En dat betekent dat het hoogstwaarschijnlijk kankerverwekkend is. Maar dat er te weinig onderzoek is gedaan om dit met 100% zekerheid te kunnen zeggen. Nou, wordt tijd dat ze daar dan een onderzoek over opstarten. We maken overal een onderzoekje van, dus waarom niet? Dit is tot aan... Maar nee, dat gaan we dus net niet redden, denk ik. Want we hebben nog 5 minuten en 20 seconden. En deze duurt 5 minuten en 2 seconden. Ja, dan kan ik natuurlijk heel lang gaan kletsen. Maar dan zit jij helemaal niet op te wachten. Dus ik stel voor dat we hem gewoon instarten. En dat we daarna wel zien hoe we eindigen. We gaan op voor het nieuws van 1 uur. Spreek je zo weer. Radar Love, Golden Earring.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 minuten vertraging en 10 minuten vertraging bij Nijmegen als je over de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Misschien kende je dit nummer niet, maar dan heb je kennis gemaakt met Class Tiger en Don't Forget Me. En daarvoor de botte schijf van deze week, Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Inmiddels 12 minuten over 1, van harte welkom in het tweede uur van middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Ja, en ik zit net een beetje de artikelen door te scrollen en dan denk ik, ja, nee, glimlach mag niet natuurlijk, want het kan absoluut niet. Maar een vrouw die is ontslagen bij een slagerij in het noorden van Nederland. En dat is ze natuurlijk niet zomaar, hè? Want volgens haar werkgever zou ze drugs hebben verkocht op de werkvloer. Nou, volgens de koper, en dat is een ex-werknemer van de zaak, appte hij de vrouw om kippenpoten. Daarmee kocht hij voor 100 euro aan cocaïne. Het is niet te geloven. De zaak speelde trouwens eind vorig jaar. Nou, daarvoor moet ze zich nu natuurlijk verantwoorden. Want ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, zeg maar. Straks wordt het nog heel gewoon in een supermarkt. Toe, laat maar gaan. Ik moest er ook nog wel even een beetje om lachen. Maar eigenlijk mag je er helemaal niet om lachen. Nou, we hebben nog heel veel te goed in dit krappe uur dat nog rest. En uiteraard ook veel muziek. Eén daarvan is The Pretenders en Bras in the Pocket.

Mouten McNeil en ik zie een ster uit 1974 alweer. Inmiddels alweer 10 minuten voor 2:30. Wat gaat die tijd toch weer hard. We gaan naar Oostendorp, want slagwerkgroep Excelsior uit Oostendorp die werkt samen met 50 muzikanten en zangers. Al ruim een half jaar doen ze dat en dan werken ze toe naar 1 optreden. Zaterdag 18 juli staat de vereniging op het podium van de Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Het concours geldt als een van de belangrijkste internationale wedstrijden voor blaas- en slagwerkmuziek. Voor Excelsior is het de 8e deelname en dit jaar presenteert de vereniging een grote productie waarin slagwerk, zang en verhaal samenkomen. Een opvallende rol is weggelegd voor projectkoor Higher Level. Het koor bestaat uit ongeveer 25 zangers en is toegevoegd om de voorstelling een extra muzikale laag te geven. Via kwamen we met elkaar in contact en er was eigenlijk meteen een klik. Zo vertelt voorzitter Wilbert Beelen. De voorbereiding die begon al in de winter. De koorleden kregen opnames van hun partijen zodat ze ook thuis konden oefenen. Dat was nodig omdat zingen bij een slagwerkgroep iets anders vraagt dan zingen in een gewone kooropspelling. Nou, het verhaal gaat nog verder, kun je zien op onder andere loumedia.nl. En we wensen ze natuurlijk heel veel succes op 18 juli. Dat het maar groots mag worden. En het was even wereldnieuws. Lacht de beroemde musketier D'Artagnan is het volgens mij, zoals je het uit moet spreken, al die tijd begraven onder een kerk in de Maastrichtse Wolder. Dan komt er een hele vette vraagteken. Nou, maandenlang onderzoek levert nog altijd geen antwoord op, maar wel aanwijzingen over wie de man mogelijk was. Nou, afgelopen maand werd na een verzakking van de kerkvloer in de Sint-Petrus- en Pauluskerk in Wolder een skelet gevonden. Al snel dook de naam op van een van de bekendste Fransen uit de geschiedenis. De musketier op wie Alexandre Dumas zijn beroemde roman baseerde. Onderzoekers van Hogeschool Saxion en onderzoeksbureau BAAC of BAAC kunnen nu niet bevestigen of het skelet van de beroemde Fransman was. Maar ze kunnen het ook niet uitsluiten. En ik denk dat dat altijd wel het geval zal blijven. Dit is Around by a Plant. Dat weten we wel zeker. Plant, plant. Maakt niet uit hoe je het uitspreekt. Je schrijft het als plant. Big luck.

als je die draait op de radio, ongeacht welke. Maar deze vind ik wel de meest lekkere hoor. Big Lock was dat dus. Ja, misschien ga je er ook wel heen. Big Pop en wie vrijdag en zaterdag over het terrein van dit festival loopt. Mag ik het zo noemen, festival? Ja, dat mag wel, tuurlijk wel. Dan zie je er gewoon dat het allemaal heel erg vakkundig is opgebouwd. Mooi, strak. Maar het is natuurlijk niet altijd zo geweest, hè. Het begon echt met een paar jongeren die eigenlijk vonden dat er niet zo heel erg veel gebeurde in Oosterwolde. En dachten van, daar kan verandering in komen. Nou, het begon als een heel klein festivalletje. Het was een beetje houtje touwtje, zoals ze zelf zeggen. Maar goed, mensen kwamen er wel op af en die hadden er wel een hoop lol in. Dus elk jaar kwam het dan wel weer terug. Nou, uiteindelijk heeft een andere organisatie het overgenomen. Er zijn de jongens, of een paar van de jongens zijn er dan wel weer ingestapt. En nu is het dus gewoon een volwaardig festival. En het mooie is, de gezelligheid van toen is er nog steeds. Nou, wie weet ga jij naar Big Pop, dan wens ik je natuurlijk heel veel plezier. Volgens mij gaat het weer best wel goed worden om een festival te bezoeken. Ja, dit vind ik ik weet het niet. Ik ken het verhaal nog niet trouwens, dus ik mag er nog geen oordeel over geven. Maar 8 Oekraïense gezinnen, die moeten binnenkort waarschijnlijk afstand doen van hun huisdieren vanwege een verhuizing naar een nieuwe opvanglocatie in Horen. Zo schrijft de regionale omroep. De gezinnen wonen nu met hun honden en katten in flats in de gemeente, maar die worden gesloopt. De Oekraïense vluchtelingen verhuizen in september naar een leegstaand deel van het gemeentehuis in Hoorn. Daar zijn huisdieren niet toegestaan, aldus de gemeente. In een gedeelde woonomgeving moet rekening worden gehouden met de veiligheid, welzijn, gezondheid, bijvoorbeeld allergieën van alle bewoners. In de sloopwoning stond het vrij om een huisdier te nemen, maar bij verhuizing naar een gemeentelijke opvanglocatie gelden de regels van de opvanglocatie. Ik moet zeggen, ik vind het een rotstreek. Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

Ik vind dat een gezellige muziek hoor. Nou, je zat het net zo'n oude kapitein, zo'n piratenkapitein met zijn ooglapje voor. Maar zingen kon hij als de beste. Ministerie rondom een schilderij van de Spaanse kunstenaar Joaquim Sorolla dat spoorloos verdween in Sevilla is opgelost. Een toerist nam het schilderij mee naar huis en kwam er door kunstmatige intelligentie achter dat hij een schat in handen had. De eigenaren van het schilderij namen het kunstwerk waarop twee kleine bootjes te zien zijn regelmatig mee op vakantie. Ik neem heel veel mee op vakantie, maar geen kunstwerken. Tijdens het inladen van de kofferbak afgelopen zaterdag lieten zij het schilderij per ongeluk tegen de muur staan en reden vervolgens weg. De 57-jarige Andrés Hurtado, die zo'n 525 kilometer verderop in Murcia woont, vond het schilderij met een waarde van maar liefst 150.000 euro diezelfde dag toevallig toen hij een weekendje weg was. De toerist dacht dat iemand het schilderij bij het vuilnis had gezet. Ik nam het mee omdat ik de lijst erg mooi vond. Zo zegt hij tegen Radio Sevilla. Nou, eenmaal thuis was hij natuurlijk wel nieuwsgierig. Is even gaan uitzoeken hoe en wat. En schrok natuurlijk wel van de prijs. En heeft alles op alles gezet om de eigenaren het kunstwerk weer te laten terugkrijgen. En dat is dus gelukt. Ja, mooi dat je er zo in staat. Want uiteindelijk word je dan toch wel gepakt als je meerdere kwade streken voorzien had. En de tandarts die vorige week ernstig gewond raakte bij een steekpartij in de praktijk aan de Bartoklaan in Utrecht, is inmiddels buiten levensgevaar. Mooi te horen. Volgens de verklaring van de tandartsenpraktijk verloopt haar herstel naar omstandigheden goed. De verdachte die na het incident werd aangehouden blijft voorlopig vastzitten. De praktijk spreekt van een levensbedreigende steekpartij die diepe indruk heeft gemaakt op het slachtoffer, haar familie en alle medewerkers. In de verklaring wordt de gebeurtenis omschreven als een onbegrijpelijke, onverwachte en ingrijpende gebeurtenis. En dat kan ik me heel goed voorstellen, want ja, je verwacht toch niet dat je als tandarts een gevaarlijk beroep hebt. Kijk eens op de klok. Zie ik dat 1:04 is. Het is tijd voor een blokje van 3. Nee, het is geen lunchblokje, maar we hebben hem wel ingevoerd in het tweede uur. Alleen hier zijn de platen een beetje van de normale lengte. We beginnen zo met Oasis en Wonderwall, gevolgd door Shawn Mendes en Camila Cabello, denk ik. Met Señorita kan ik net niet zien, is allemaal afgekort. En wat hebben we dan meer? Feel van Robbie Williams.

Nee, de Beatles moeten nog even geduld hebben met Octopus Garden. Maar hij komt er wel zometeen aan, hoor. Trouwens, wel een hoge Beatles-gehalte deze week hier bij Lou FM. Maar geen haan die er naar kraait, natuurlijk. Ja, het is heet geweest bij ons natuurlijk in de streek. Maar in het buitenland is het nog steeds heet. Met name in Frankrijk. En daar woedt dan ook een grote natuurbrand. Waardoor tientallen mensen moesten worden geëvacueerd. Honderden brandweerlieden zijn ingezet om de Vlammenzee in de departementen Hérault en Aude te bestrijden. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar mijn Frans is nooit best geweest. Volgens het lokale bestuur had het vuur laat op de avond al 800 hectare in de as gelegd. Dat is een oppervlakte van ongeveer 1600 voetbalveld, kun je je voorstellen. De brand is op sommige momenten wel ingedampt, zo liet een bron weten aan persbureau AFP. Maar de situatie is nog niet onder controle. Nou, laten we hopen dat ze die zo snel mogelijk wel onder controle gaan krijgen. Maar we weten ook hier op het harde hoe moeilijk dat gewoon te bestrijden is. En de herstelwerkzaamheden aan de kabels naar een brand bij Rotterdam station duurt nog tot zondagochtend. Eerder zei ProRail dat de kabels zaterdagmiddag hersteld zouden zijn. Door de brand in een kabelgoot rijden al dagen geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. ProRail waarschuwt ook dat in het slechtste geval tot maandag kan duren voordat het treinverkeer richting het zuiden van Nederland kan worden hervat. Er zijn meer kabels beschadigd dan aanvankelijk zichtbaar was, zo schrijft de spoorbeheerder vandaag. Ja, en dat vergt dan even extra tijd en dat begrijp ik helemaal. Het is heel vervelend voor iedereen die moet reizen, maar hier kunnen we toch wel enig begrip voor opbrengen, neem ik aan. En de voorjaarstrek van vissen die zit er weer op. En daarom staat de visdeurbel in de Utrechtse Weertsluis ook weer uit. De vissentrek werd dit seizoen 12 miljoen keer bekeken door 900.000 mensen. Zo laat de gemeente Utrecht weten. De vissen zwemmen in het voorjaar door de Utrechtse grachten naar de Kromme Rijn voor het paarseizoen. Via een livestream kunnen mensen de vissentrek volgen. Wie een vis ziet, kan aanbellen. De livestream bij de sluis was voor het 6e jaar op rij te volgen. En het leuke is, ook wij in Nederland, hè, die kijken ook, omdat het gewoon heel leuk is om daar dat troebele water te kijken. Die vissen die dan door dat sluisje moeten, hè, door de vissensluis of hoe je het ook noemen wil. Maar in Amerika bijvoorbeeld is het enorm populair. En dat komt omdat komiek John Oliver daar toen aandacht aan besteedde. En ze kijken er echt heel veel. Ook Duitsland is er wel gek van. Die kijken er ook heel veel naar. En die zullen ook regelmatig op die bel gedrukt hebben. Ja, leuk dat het zo kan. En het einde van tweedehands games en uitpuilende kasten voorspellen is in zicht. Vanaf januari 2028 brengt Sony geen nieuwe PlayStation games meer uit op schijfjes. De vrees is dat concurrenten als Xbox en Nintendo op termijn volgen. Fysieke winkels verzetten zich al langer tegen deze trend, maar vooral voor verzamelaars en marktplaatsverkopers is dit erg slecht nieuws. Nou, de rigoureuze maatregel van Sony markeert een kantelpunt in de game-industrie die vanwege de opmars van AI al onder hoogspanning staat. Zonder fysieke schijfjes verdwijnt de tweedehandsmarkt en bepalen consolebouwers als Sony in hun eigen digitale winkels straks volledig de prijs. Ja, dat zie je toch wel meer. Hè? Ook in de computers is de cd-speler al helemaal verdwenen. En nu volgen ook dus de PlayStation en Nintendo en wat er ook allemaal is aan dat spul. Ja, dit is ook wel leuk tot slot hoor. Want verscholen tussen de struiken, onzichtbaar in een pak vol bladeren, wacht een militair geduldig af. Nou, wat is er dan aan de hand? Niet zo heel erg veel hoor, want een groepje kinderen rent nietsvermoedend door het park de Zuidert in Emmeloord, tot de bosjesman ineens tevoorschijn springt. Geschrokken vliegen de kinderen alle kanten op en voor sommigen is het te laat. Nou, voor het eerst ooit deed Defensie mee aan Hunted. Een evenement waarbij kinderen uit handen moeten blijven van politie, brandweer en dit jaar dus ook militairen. Volgens Defensie is Emmeloord daarmee de eerste plaats in Nederland waar militairen onderdeel zijn van het populaire spel. Hunted is een initiatief van Stichting Carefor. En hier in Elburg is het ook ooit een keertje gedaan. In het centrum, dat weet ik nog goed, was een enorm spektakel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb heerlijk op het terras gezeten om het te aanschouwen. En je zag ook hoe vooral jonge kinderen in dat spel zaten. Want ook als je gepakt werd, joh, dan werd er af en toe heel wat afgehuild. En dat is dan meer door de schrik waarschijnlijk, want veel meer was dat natuurlijk ook niet. Maar zo zie je maar weer hoe puur het spel gespeeld wordt. Erg leuk dat ook nu Defensie dus is aangesloten. Wij gaan verder met muziek. Eens even kijken wat ik voor je klaar heb staan. Oh ja, deze had ik beloofd, moet ik ook doen. De Beatles, Octopus Garden.

Jonathan King en Hooked on a Feeling hier op Lou FM. Ik heb nog twee artikelen die ik nog wil delen met je. Want tientallen Groningers en Zeeuwen zijn vanochtend vroeg met bussen richting Den Haag getrokken voor het kerncentrale debat. De Tweede Kamer debatteert over de twee locaties die nog in beeld zijn voor kernenergie. Terneuzen en de Eemshaven. Sommige Zeeuwen en Groningers willen absoluut geen kerncentrale in hun gemeente en willen dat dus laten weten op de tribunes. En de Nederlandse activisten van de Gaza-vloot doen aangifte van seksueel geweld door Israëlische militairen. 7 Nederlandse opvarenden van de Global Summit Flotilla die onderweg waren naar Gaza, die gaan dus aangifte doen. En nou ja, we hebben zelf al die beelden gezien en hoe de Israëli's ze gedroegen was eigenlijk onmenselijk. Dus ik begrijp dat heel goed en er worden ook foto's getoond hoe sommige van deze mensen eruit zagen, om de anderen een gebroken neus bijvoorbeeld. Ja, dit kan gewoon echt niet. Het zit er bijna op. We hebben nog een krappe 3 minuten te gaan. Ik bedank je natuurlijk voor het luisteren. Ik ga je alvast vertellen wat je dan meer kunt beluisteren. Zometeen 2 uur lang muziekcarousel. Heerlijke non-stop muziek. Gevolgd door vanaf 4 uur de Nederlandse top 30. En dan gaan we over naar hashtag over dieren. Gevolgd door een uurtje denk ik non-stop, want Rob is op vakantie. Kerkenwerk en we sluiten af met The Glory of Gospel. Tony, bedankt voor de redactie en ik maak graag een nieuwe afspraak met je morgen. Morgen is vrijdag. Dinsdag, dezelfde tijd, dezelfde plek. We sluiten af met Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen. Fijne dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein, de kop van 12 kilometer file vanaf knooppunt Valburg, doe je er een kwartiertje langer over. 10 minuten vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Haltermerbroek. De N337 Zwolle-Deventer, 10 minuten vertraging bij Deventer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

gedachten, ja heel mijn leven. Schenk ik aan jou, jij bent alles voor mij.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer. Het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: staan 13 dalers tegenover. 4 noteringen zijn blijven staan en we hebben 6 nieuwe binnenkomers. En de hoogste komen we tegen op nummer 15. Overzicht nummer 1 met de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 de eerste nieuwe binnenkomer, Wendy van Hout en Spaans Benauwd. Hartslag van je heupen van Mike Versteeg staat op nummer 29 en levert 3 plaatsen in. Dwayne komt nieuw binnen op nummer 28 met Isabella. En Jannes doet 11 weken mee met Dans tot de Morgen met mij. Hij levert 13 plaatsen in en staat op nummer 27. Ook verlies voor Jeroen van Zelst met Griekse Nacht. Hij doet 6 weken mee en staat op nummer 26. Ai Ai Olga van Danny Christian gaat in week 7 10 plaatsen naar beneden. Danny Christian staat op nummer 25. Nieuw op nummer 24 Samuel Welten met De Leeuw komt eraan. En die laatste van Arjan Veneman doet 3 weken mee en gaat 7 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 23. De 3A's en Losvast gaan in week 5 14 plaatsen naar beneden. Dat is een flinke stap. Ze stonden vorige week op nummer 8 en deze week op nummer 22. En als laatste, de enige stijger in dit overzicht, nummer 21, komen er van 22 in de derde week. Jerome en Alles uit het leven. De Oranje Top
1: 30. Nieuw binnen in de Oranje Top 30.

0: aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20, nieuw, Lara Milla en Had ik je maar nooit gezoend. Knipperlicht van Danny Vroger en Mickey van Dijk komt ook nieuw binnen op nummer 19. En nummer 18 is gereserveerd voor Marco de Hollander. Hij pakt zijn 9 plaatsen winst in week 2 met In die zomernacht. Grappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dan staat op nummer 17. En op nummer 16 vinden we Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij. Ze doen nu 9 weken mee. En dan op nummer 15 vinden we de 6e en hoogste nieuwe binnenkomer. Corrie Konings en Er hangt iets in de lucht. René Vroger en Waylon, een unieke samenwerking, vinden we op nummer 14. En dat is 2 plaatsen lager dan vorige week. Ze doen 4 weken mee met Hoe de liefde gaat. Maak me nou niet gek van Leo Klein en Samuel Weltis blijven staan op nummer 13. En op nummer 12 vinden we een stijger. 6 posities in de tweede week. Kilo van der Graaf en Ciao, doei, adios. En dat brengt ons bij de laatste in overzicht nummer 2. Nummer 11, komende van 10 in de 7e week. Gerard Joling en Niet voor 1 keer. De Oranje Top 30.
1: Nummer 10. Quattro voor mij.

bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Jeffrey Leunenberg met Italiani. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 19 en pakt 9 plaatsen winst. Blijven staan op nummer 9, Raymond Hermans met In de Boeken. En Ruth du Soleil van Walter Cruz levert 1 plaats in week 8. Hij staat deze week op nummer 8. We gaan met z'n allen naar Amerika. Van de Dikdakkers gaat 10 plaatsen naar boven en staat op nummer 7. En dat geldt helaas niet voor Wesley Bronkhorst, want hij gaat in de vierde week 2 plaatsen onderuit met Ik drink rosé. Hij staat deze week op nummer 6. Ferry de Lits staat op nummer 5. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 23 en pakt 18 plaatsen winst met Baco in Monaco. En Sineke gaat naar beneden met Ik doe wat ik wil. Ze doet 4 weken mee en gaat 1 plaats onderuit. En dan het erepodium van deze week. Vorige week op 6, deze week op 3. 3 plaatsen winst voor Tino Martin met Jong en Dom. Hij doet 5 weken mee. Blijven staan op nummer 2. Nog steeds het zilver voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. 16 weken doet hij mee en daarmee de langst genoteerde van deze week. Justin de Wild en Cheerio. En dat was hij, de oranje top 30 van week 26, 2026. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 130 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen Loenen en Apeldoorn een kwartier extra. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de A50 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp dat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Ineke Roetert, oprichter en eigenaar van Paardbeleving, Manege Gerner, en ze is ook nog eens IKEF-partner. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. Nou, de techniek is in handen van mijzelf, dus dat wordt een spannende race vandaag. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. Ik zou, voordat ik het eerste nummer draai, eigenlijk even Ineke willen introduceren. Paarden zijn uiterst gevoelige dieren en spiegelen feilloos onze innerlijke toestand. Ineke Roetert, eigenares van Manege Gerner, erkend IKEF-partner, zet deze natuurlijke kracht in voor haar praktijk Paardbeleving. Ze biedt psychosociale therapie, familieopstellingen, traumaverwerking en voorouderwerk om mensen met stress, burn-out of familieproblemen te helpen. De intuïtieve inzet van haar paarden zorgt hierbij voor ruimte, balans en heling. Nou, we gaan beginnen met een nummer van Coldplay, Clocks. En in de tussentijd ga ik proberen Ineke aan de lijn te krijgen.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ik ga in gesprek met Ineke Roetert van Manege Gerner, paardbeleving. En zij is ook nog IKEF-partner. Dat zullen we zo meteen uitleggen. Ineke, ben jij aan de lijn?
1: Ik ben aan de lijn.
0: Nou, wat fantastisch. Hallo. Welkom in de uitzending. Ja, ik had me hier heel erg op verheugd. We zullen een klein tipje van de sluier oplichten. Mijn paard heeft ooit bij jou gestaan. Ik denk ruim anderhalf jaar. En ja, ik vond jouw plek echt ontzettend bijzonder. Jij was altijd bezig met kruiden om te kijken of je paarden op een andere manier kon helpen dan direct de dierenarts. En ja, wat ik er allemaal geleerd heb, daar heb ik gewoon echt een hele fijne herinnering aan.
1: Mooi.
0: Ja. Mooi. Dus dat is wat het is. Wij hebben eigenlijk ook altijd contact gehouden. Ja. En nou, ik doe af en toe een oproepje voor dit programma. En ja, jij stuurde een berichtje en je zei ja, ik heb toch eigenlijk wel wat bijzonders te vertellen. En nou ja, goed, zo kwamen we op paardbeleving. Ik denk dat het heel goed is dat we ook even wat over Manege Gerner vertellen, want dat is een bijzondere plek. En ja, ik denk dat het leuk is dat de luisteraar eerst eventjes iets hoort over jou. Hoe ben je zo begonnen met een manege? Ik weet dat jij geen manege wilde, maar dat moet je nooit zeggen, hè?
1: Ja, klopt. Ik kom uit een gezin waar ik, toen ik een jaar of zes was, mijn moeder begon met de manege. Dus ik heb vanaf mijn veertiende stond ik al les te geven. En mijn hele leven draaide eigenlijk om paarden. Ik was vijf jaar oud en toen zat ik al op de Shetlanders. En het meeste wat ik me herinner is dat ik alleen maar zat te kletsen met de Shetlanders. En vroeg of ze wilden blijven staan. En als ik dan twee uur later terugkwam, stonden ze er nog. Dus voor mij waren paarden eigenlijk al vanaf mijn vroege jeugd heel belangrijk. En dus die manege ging door. Ik heb daar bij mijn ouders gewerkt tot mijn 25ste. En naast school en waar ik niet zoveel deed uiteraard. En toen ben ik naar Dalfsen verhuisd en ik zei, ik ga nooit een manege beginnen, want het is altijd aanstaan, veel mensen en eigenlijk 80 uur werken per week en ongeveer minimum salaris hebben.
0: Ja.
1: Maar goed, ik had twee ponies en een paard en dan kwamen hier twee meisjes aan de deur of ze mochten pony rijden en ik had een typemachine, dus ik ben gelijk begonnen met uitnodigingen te typen en op school te hangen. Voor ik ga manegelessen geven. Dus Kamer van Koophandel ingeschreven. En de start van de manege was er. De ponies stonden in oude varkensstallen. Want mijn toenmalige man had wat varkensstallen en een buitenbak. En zelf nog wel een paar stallen. Dus zo is de manege begonnen. En eigenlijk binnen een half jaar had ik 100 klanten per week. En een stuk of 10 ponies en paarden. En dat is zo gegroeid en dat is nu 35 jaar geleden.
0: Ja, kan je nagaan, hè? De tijd vliegt. Ja. Toen wij elkaar ontmoetten waren we, tenminste ik, ergens achter in de 30 en jij nog jonger. En nu staat er een 6 voor, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Komt ook heel
1: lang
0: veel.
1: Lang geleden, Ellen.
0: Ja, precies. Maar goed, we zijn er nog steeds. Nou, is die manege, we gaan daar zo nog even verder op, want ik zag een aantal dingen die ik heel erg hoopte dat andere maneges dat

0: ik het anders ging zien. Voor mij merk ik dat het mag niet over de rug van een paard gaan. Je zit op de rug, maar het moet niet ten koste gaan van een paard. Dus de eerste jaren in mijn managebedrijf ben ik uiteraard gewoon sportgericht aan het werk geweest. En het werd steeds een beetje minder. Dat ik dacht, die paarden hebben er last van. En dat komt natuurlijk ook, je krijgt lesklanten die alles moeten leren. Mensen rijden één keer in de week paard, doen weinig aan sport. Nou, dan krijg je al dat mensen ook wat zwaarder zijn. Dus dat is voor paarden best belastend. Vooral als je wat oudere paarden hebt die heel braaf moeten zijn en eerlijk. Die zijn vaak wat ouder, dus voor hun is dat lastig. En toen kwam er een keer zo'n ommekeer van, ik wilde het eigenlijk niet meer op die manier om paarden te dwingen dat ze aan het werk moeten.
1: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk wel een heel lang proces geweest. En met elke keer onderzoeken van, wat is er nu nodig? Wat wil ik nu? Tussendoor deed ik heel veel opleidingen. Eigenlijk ook wel vanuit, als er wat was met een paard en een dierenarts kwam, dan is het toch ook vaak dat ze het niet weten, want ze kunnen er ook niet binnenin kijken. Dus dat was mijn eigen ontwikkeling, net wat je zei ook, met kruiden, homeopathie, andere behandelingen, trainingen gedaan bij Erik Laraker, een holistisch dierenarts, en daar ook mee behandel, mijn eigen paarden vooral. Ja, en dan kom je steeds een stapje verder en dan, ik wilde wat meer in plaats van alleen maar het rijtechnische. Want je komt volwassenen tegen met hun eigen issues. Je komt heel veel kinderen tegen met veel issues. En dus ja, 20 jaar geleden stond bij mij het paard voorop. En als er dan iets gebeurde, dan was voor mij het paard het belangrijkste en kon ik ook gewoon echt zo'n klant wegsturen. En de laatste jaren is dat veranderd, dat ik veel meer naar de kinderen en naar de volwassenen kijk van wat zit daar, wat is er nodig en hoe kan het beste gaan communiceren met het paard.
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat was eigenlijk ook een beetje mijn intro. Mm-hmm. Paarden zijn uiterst gevoelig en spiegelen feilloos onze innerlijke toestand.
0: Ja.
1: En daar werk jij nu mee, met name met kinderen geloof ik, hè?
0: Ja, ik werk het meest met kinderen. Dat komt ook omdat ik niet zo heel veel grote paarden heb voor volwassenen. En heel veel volwassenen beginnen met rijden omdat ze dat vroeger graag wilden. En ze zijn een half jaar bezig en dan is het toch net niet en dan stoppen ze.
1: Ja.
0: Ja, en die hele brave paarden die je bijna nergens meer kan kopen, die worden ook ouder. Dus met ponies is het makkelijker. In onderhoud makkelijker en ook makkelijker aan te komen. Ja, en dan ga je eigenlijk automatisch meer naar de kinderen toe. En ik heb ook heel veel zomerkampen en in alle vakanties kampen. Dus dan doen we heel veel dingen op intuïtieve ontwikkeling met kinderen. Dus dan gaat het eigenlijk vanzelf steeds meer naar de kinderen toe. En dan de volwassenen die worden wat minder. En door ook een jaar of 7, 8 geleden begonnen te zijn met coachopleidingen, coachen met paarden, kom je erachter dat er heel veel paarden gaan spiegelen. En dan komt dus je grootste uitdaging. Als een paard spiegelt als je ernaast staat op de grond, dan mag dat allemaal. En tegelijkertijd in de lessen moeten ze dus heel braaf hun rondjes lopen en hun oefeningen doen.
1: Ja, dat spiegelen, daar gaan we zo meteen even wat dieper op in. Heel even een zijstapje, maar niet echt. Ik zie dat jij op de website paardbeleving.nl, voor de luisteraar die het leuk vindt om mee te kijken of dit naluistert, daar kun je heel veel vinden. Jij hebt ook een stukje dagbesteding. Wie komen er dan bij jou?
0: Ja, ik heb. Er is een man. Ik noem hem altijd nog een jongen, maar hij is ondertussen al een man. Hij is al ruim 18 jaar bij mij in dagbesteding.
1: Mm-hmm.
0: Hij is best zelfstandig. En met een managebedrijf kan ik ook eigenlijk alleen maar mensen in dagbesteding hebben die toch een beetje zelfstandig zijn. Dus hij helpt met voeren, ponies binnenzetten, weilanden schoonmaken. In de stallen helpt hij mee. En nou, daar staan dus ook weer dingen tegenover. Dus de communicatie die er is en uitleg en hulp en ondersteuning van hem.
1: Mm-hmm.
0: En er zijn ook wel eens momenten dat er andere probillen in dagbesteding komen. Maar ik ben erachter gekomen dat het eigenlijk als

0: iemand komt in dagbesteding die één op één zorg nodig heeft, dat het bij mij niet past. Omdat je ja, toch de zorg voor de baard hebt.
1: Ja, snap ik.
0: En er zijn lessen en klanten. En dus dat is, het is een klein groepje eigenlijk wat kan. Dus het is voor mij niet de uitdaging om mijn dag te gaan vullen met alleen dagbesteding aan te bieden.
1: Nee, kan me
0: omdat
1: ook voorstellen.
0: Dat het gewoon niet met mijn andere werk ja, lukt.
1: Ik moet ineens even lachen. Er was iets op tv en dat waren volgens mij jongens met het Down-syndroom. Die hadden ook een soort dagbesteding ergens. Of ik heb het op social media gezien, ik weet het niet. Maar goed, die deden die paarden het halster totaal verkeerd om. Op de kop en weet ik het allemaal. Maar het mooie van die paarden was, die liepen gewoon doodgemoederd mee. Die hadden zoiets van, nou ja, weet je, doe je dat lekker op de kop. Ik snap het wel en we gaan daar naartoe. En daar ontstond iets heel moois. En dat is eigenlijk iets wat je in het dagelijks leven met heel veel mensen met paarden niet ziet. Daar zie je een groot gevecht en gedoe. Ja. En ik vond dat prachtig om te zien.
0: Ja, ik denk ook dat dat komt door mensen met Down-syndroom leven ook enorm in het hier en nu. En eigenlijk ook hetzelfde als een paard. Een paard leeft ook in het hier en nu. En die oordeelt niets. En die checkt en die stemt af op degene die ernaast zit. En krijg je iemand die de wei in gaat, die op dat moment een rotdag heeft gehad en eigenlijk chagrijnig is of met zijn hoofd ergens anders zit, dan zit hij niet in het hier en nu. En daar reageren die paarden op. Maar mensen met Down-syndroom, die zijn eigenlijk gewoon heel erg in het nu.
1: Ja, eigenlijk zijn ze onderdeel van die kudde, hè? Doordat ze gewoon zijn wie ze zijn en alle poeha lekker laten zitten.
0: Precies.
1: Ja, geweldig. Ja. Nou, mijn voorstel is dat we even een klein beetje muziek gaan draaien. Dan wil ik even wat dieper in op de psychologie van het paard, noem ik maar even zo. Kijk, weet je, luisteraars denken dan vaak, ja, spiegelen van een paard. Ja, wat is dat nou precies? We hebben het er wel eens over gehad. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat jij daarover te vertellen hebt. Want ik denk dat je dat heel goed uit kan leggen. Ik heb Gary Moore voor je uitgezocht. Still Got the Blues. En ik ben zo weer bij je terug.
0: Dank je.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Ineke Roetert van Paardbeleving en Manege Gerner. IKEF partner ga ik je straks vragen hoor, Ineke. Mm-hmm. Ja, ik wou eens even naar dat gespiegel. Want ja. Dat klinkt prachtig. Alleen, ik ben dan heel benieuwd, hoe werkt dat?
1: Ja, hoe werkt dat nou? Het is echt best heel erg lastig om te begrijpen hoe het nou werkt. En heel theoretisch vind ik dat heel lastig om uit te leggen, hoe kan dat nou? En ik denk ook niet dat het nu nodig is om dat theoretisch uit te leggen. Wat ik gewoon heel erg merk is dat een paard afstemt op degene die bij hem in de buurt is. Omdat je, net wat je net ook zei, onderdeel bent van de kudde. Mm-hmm. En alle paarden in een kudde vanuit het oerprincipe zorgen voor elkaar. En hebben ook het vechten, vluchten, bevriezen principe in zich zitten. Elk dier uiteraard. Dus als er gevaar is in zo'n kudde, dan gaan ze voor elkaar zorgen en dan kunnen ze gaan vluchten. Maar voordat er gevaar is, moeten ze dus eigenlijk zorgen dat iedereen gezond is en veilig voelt. Zodat ze met z'n allen weg kunnen komen. Paarden vechten eigenlijk uit zichzelf niet zo. Maar als ze opgesloten worden in een kleine stal en er is angst of gevaar in de buurt, ja, dan gaan ze dus of vluchten, wat niet kan. Ja. Dus dan kunnen ze gaan vechten. Ja. Dan zijn paarden best wel getraumatiseerd. Dan gaan ze bevriezen en doen niks meer. En jammer genoeg vinden heel veel mensen dan dat het paard gevaarlijk is. Maar die voelt eigenlijk gewoon de angst. En ze hebben zulke voelsprieten dat ze exact in een schijnbaar wel meer dan een kilometer kunnen aanvoelen waar gevaar is. En dat gevaar, dat registreren ze. En gaan ze dus vanuit het krokodillenbrein gaan ze of vluchten of vechten of begroeten.
0: Nou, gebruik je, ja, want jij gebruikt, of gebruiken klinkt ook weer zo naar, is verkeerd woord. Jij laat door middel van het paard zien, zo is beter denk ik, waar de schoen wrikt bij iemand. En
1: het paard laat het zien.
0: Ja, het paard laat het zien, dat is wat het is. Ja. Kan je eens iets over iemand zonder naam vertellen die ergens misschien burn-out is of weet ik veel wat? En wat jij dan kan lezen bij dat paard?
1: Ja, ik heb daar wel een heel mooi voorbeeld van. Ja, wel veel meer voorbeelden, maar deze vind ik altijd bijzonder. Ik had een aantal grote paarden in de wei staan, want ik werk het liefste met als paarden losstaan. Mm-hmm. Want ik vind dat paarden zelf mogen kiezen of ze wel of niet erbij mogen zijn of willen zijn. En heb je ze aan het touw, dan hebben ze eigenlijk niet zoveel te zeggen. En dan nog pakken ze dus alles van de mensen op. En dan heb je paard een burn-out. Dus dat is ook niet de bedoeling. En ze mogen zelf kiezen of ze wel of niet mee willen werken. En ik had dus 4 grote paarden in de wei die al heel lang samen stonden. En ik kom met een cliënt in de wei die in een traject zat. En dan kan je ze dus door middel van oefeningen, metaforen neerleggen. Had ik met lange touwen had ik haar 3 cirkels laten neerleggen. 1 cirkel voor het verleden, 1 cirkel voor het heden en 1 cirkel voor de toekomst waar ze naartoe wilden. Die cirkel van het verleden en het heden had ze eigenlijk tegen elkaar aangelegd. En die van de toekomst die stond, die lag heel ver weg. En ineens komt er, ze stond in het verleden en in het heden. En ze zat heel te twijfelen en het ene paard komt er aanlopen. Pakt letterlijk dat touw in zijn mond en rent er snoeihard vandoor. En gooit echt dat hele lange touw van 10 meter gewoon in de hoek van de wei neer.
0: Onder het moment, dat is voorbij.
1: En nou ja, wat er dus voor de cliënt is het dan, is de vraag van, wat doet het met jou en wat heb je gezien? Ja. Er zijn coachmethodes dat ze zeggen van het paard slingert met zijn staart, dus die is agressief en herken je dat? Nou, dat vind ik invullen.
0: Ja.
1: En ik vraag dan aan de cliënt, wat zie je zelf en kom je dat bekend voor? Want kijk, als je bijvoorbeeld een paard op de grond plat ziet liggen en je vraagt 10 mensen van wat zie je, dan zegt de een die zegt, oh, die ligt lekker te slapen. En de andere die zegt, hij is dood. En de volgende die zegt, hij is hartstikke ziek.
0: Ja.
1: En de andere die zegt, nou, die is lekker lui aan het doen. En de volgende die zegt, hij is enorm gedifficieerd. Dus iedereen heeft daar een andere mening over. Ja, en dat zegt dus eigenlijk iets over waar die persoon zelf op dat moment een issue mee heeft.
0: Ja, en hoe doe jij dat? Want ik merk dat ik nu direct al zeg van gooi het verleden maar weg. En jij gaat het uitleggen. Dus volgens mij ga jij kijken of die puzzelstukjes te leggen zijn of niet.
1: Ja.
0: Zeg ik dat dan goed?
1: Nou, ik ga het niet zelf uitleggen, want ik hoef eigenlijk alleen maar aanwezig te zijn en bedding te geven voor het hele proces en vragen stellen. En vragen stellen is, als je heel gericht vragen stelt naar wat je zelf al denkt, dan ben je het ook al aan het invullen of aan het projecteren. Ja. Dat kan ook heel goed, want we hebben allemaal ook onze eigen dingen. Dus het is heel moeilijk om de juiste vragen te stellen zonder dat je iets invult en dat het echt bij de cliënt zelf blijft en daar ook naar boven mag komen. Dat je niet echt in een oude beerput gaat drukken om oude pijn naar boven te halen. Want ik vind dat dat niet aan ons is, maar dat de cliënt zelf of de persoon, dat als hij er klaar voor is, dan komt het wel als je de juiste vragen stelt.
0: Oké, nou was ik net heel direct ook weer met een burn-out. Mm-hmm. Wat voor klachten hebben de kinderen die bij jou komen?
1: Oh, ik vind dat het de laatste jaren, eigenlijk sinds de coronatijd, zie je kinderen steeds meer naar binnen gekeerd.
0: Oké.
1: Stiller. Ik zie steeds meer kinderen die niet meer de mogelijkheid hebben om zelf creatief te denken.
0: Mm-hmm.
1: Gelukkig zijn er nog een aantal kinderen die dat wel doen. Maar ik zie steeds meer kinderen die stiller worden, hun stem eigenlijk minder gebruiken. Wachten tot je opdrachten geeft. En daar braaf naar luisteren. En dat zie ik de laatste paar jaren steeds meer worden. Dus die vind ik lastig. Wat zie je bij heel veel kinderen op dit moment?
0: Ja, en als ik me goed kan herinneren, roep jij altijd een paard moet paard kunnen zijn. En Dan kan ik wel invullen dat een kind kind mag zijn.
1: Ja, exact. En als ik dan... ik krijg ook kindjes van 6 op les. En ouders hebben eigenlijk geen idee wat een paard nou is. Alsof ik met een afstandsbediening sta, een knopje kan indrukken dat hij rechtuit loopt en alles doet wat ik vraag. Dat is dus niet zo. Want als een kind op een pony zit die tegelijkertijd op school een nare ervaring heeft gehad, of eigenlijk misschien al heel lang in de stress zit, dan reageert die pony erop. En ik vergelijk het eigenlijk met... Een paard of een pony heeft 2 taken. En het spiegelen, want dat is wat ze graag doen. Want dat gaat vanzelf.
0: Mm-hmm.
1: Als ze paard mogen zijn. En tegelijkertijd moeten ze als rijpaard functioneren.
0: Ja.
1: En dat is echt de grootste uitdaging afgelopen jaren geweest. En hoe ga je daar nu mee om? En daar geef ik in de lessen kinderen de tools voor hoe ze daarmee om kunnen gaan aan zenuwstelselregulatie. Je aandacht verplaatsen, dus echt in het nu zijn. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar voor kinderen is het fijn om te leren dat ze op dat moment dan gewoon met de pony aan het werk kunnen. Zodat de pony niet met hun aan het werk moet. Want het kind dat erop zit, is natuurlijk onderdeel van de kudde.
0: Ja,
1: die
0: jij
1: moet
0: zegt,
1: geheeld worden en veilig zijn.
0: Ja, jij zegt nu wel even iets heel moois. Want dat realiseren we ons niet altijd. Hè? Dat wij met een hoop stress en troubles op stal komen. Of dat nou op een manege is of bij je paarden thuis. En we hebben het nu even over paarden. Het zal ook voor andere dieren gelden.
1: Ja.
0: En dat zij eigenlijk die troubles meekrijgen gewoon letterlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Toevallig net nog een meisje die had afscheid genomen van school. Ze kwam voor het eerst op de pony. Ze was verdrietig geweest. Ze ging naar een andere school. En na het rijden zei ze... Ik ben helemaal weer blij, want nu heb ik Blackie ontmoet en hoef ik niet meer aan school te denken en ben ik helemaal gelukkig.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Dus, de pony geeft zo'n kind natuurlijk dan blijdschap, maar tegelijkertijd heeft de pony het ook wel overgenomen. En nou kunnen ponies en paarden kunnen dat heel goed zelf afvoeren als ze daarna lekker de wei in kunnen klepperen. Maar wat in de meeste mensen bij de paarden, die gaan na het werk, gaan de paarden gaan op stal. En krijgen ze een hap eten en dan is dat zo. Dus die paarden kunnen zelf niet meer reguleren. Ze kunnen niet rennen, ze kunnen niet rollen. En dat is hun manier om alles los te laten wat ze van ons oppakken.
0: Ja, mooi. Nou, even terug naar de oorlog in Oekraïne. Ik heb ergens gevonden dat jij een dag hebt georganiseerd voor vluchtelingenkinderen op de manege.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Ja, maar ik ben gefascineerd door Oekraïne en ik pluis altijd een beetje van, kan ik wel dingen vinden? Mm-hmm. Kijk, en zij zijn natuurlijk gevlucht. Kinderen voelen feilloos aan dat dingen misgaan. En zij gaan mee. Zij hebben ook niet de regie. Moeten met hun ouders mee. Dat zal vaker voorkomen dat lastig is. Wat gebeurde er met die kinderen toen ze bij jou waren?
1: Je ziet natuurlijk wel dat sommige paarden of ponies daarop reageren en stiller worden. Dus eigenlijk stiller worden in hun beweging. Ik heb geen ponies die er vandoor gaan of agressief worden. Ik denk ook, of laten zien in ieder geval wat er is. Heb je nou alleen maar coachpaarden die alles mogen laten zien, dan is het echt hun taak. Maar bij mij moeten ze dus ook gewoon in hun lessen lopen.
0: Ja.
1: Dus dat is voor die zijn dan toch nog wel een beetje geconditioneerd ook in dat ze ook braaf moeten zijn. En dat zijn ze ook. Dus ik heb daar niet zo heel veel in gezien dat er heel veel angst of vluchtmomenten zaten. Daarnaast waren die kinderen ook op dat moment heel erg in het hier en nu, omdat ze het fantastisch vonden dat ze met paarden mochten werken.
0: Ja.
1: En dat is voor paarden heel erg belangrijk, dat je echt in het hier en nu bent en even gewoon tot rust komt. En dan alleen maar bijvoorbeeld zegt van, zo, ik sta nu hier en het is vandaag deze datum, ik ben in Dalfsen en het is ik ben klaar voor vandaag. Dan is het voor die paarden al oké.
0: Ja, ik denk wel trouwens, want ik zie heel veel maneges waar van alles gedaan wordt. En meestal is dat dan toch een proefje rijden waarop die kinderen een diploma krijgen. En dat zal best belangrijk zijn. Maar ik merk altijd aan jou, en dat was toen ook al, dat jij altijd bezig bent met eerst het verzorgen, leren op de grond, het aanraken, het masseren, het borstelen. Ja. En dan komt er nog een hele poos niks en dan gaan we een keertje rijden. En ik denk dat daarop heel veel maneges gewoon enorm gebrek aan is. Dat daar geen tijd voor wordt gemaakt. En uiteindelijk leer je dan niet goed met een paard of een pony omgaan.
1: Ligt eraan op welke manier. Want als je leert hoe moet je poetsen en opzadelen, dat, en hoe moet je hem in de wei zetten en weer terug, dat voor je veiligheid, dat is één ding. En dat leren ze natuurlijk wel op maneges, als het goed is. En ik weet ook wel dat er steeds meer bedrijven zijn, dat het ook echt verandert wel in Nederland, dat er anders gekeken wordt naar, naar ook dit hele onderdeel, dat paarden ook laten zien wat ze zelf willen doen.
0: Ja.
1: Dat je paarden weer begrijpen. Ik lees het toch steeds meer. En is voor mij belangrijk wel om meer dat kinderen in contact gaan komen met hun paard en zichzelf leren kennen en hun eigen patronen gaan herkennen. Dat, bijvoorbeeld, ik heb een springles met een aantal grotere meiden die vanuit het zenuwstelselregulatie heel goed snappen dat als het paard ineens reageert, dan zeg ik van, waar zit je nu?
0: Ja.
1: Oh ja, dan hebben ze, ik zit nu even in het dorsale stuk, dus vandaar dat hij dat doet. En het zijn termen vanuit het zenuwstelsel. Ja. En die kunnen zichzelf dan direct reguleren. En dan zie je dus ook dat die paarden daarna gewoon weer even uitblazen.
0: Ja.
1: En dit weer doorgaan.
0: Dit is voor heel veel mensen een beetje abracadabra.
1: Ja.
0: Ik heb er ook mee te maken gehad, omdat ik een paard had wat niet makkelijk was. En ja, er zat een stuk ook in mij waarop ik gewoon ook niet aanwezig was. En toch te veel stress en alles bij me had. Maar daar gaat het een beetje over. En waar ik wel blij mee ben, is dat er steeds meer boven water komt. Het gaat misschien te langzaam, maar er is wel een kentering. Mensen gaan het op een andere manier doen. Er komen andere berichten binnen, dus dat is oké. Okay. Ik zit even stiekem naar de klok te kijken. Ik wil het met jou nog hebben over IKEF. Ik wil het met jou hebben over familieopstellingen voor ouderwerk. En over de ruiterkampen. En nog over de lessen van of die je geeft bij Marnees Gerner. Dus nou, ik denk dat ik hier gewoon nog een uurtje extra blijf zitten. Ik weet niet wat jij op je agenda hebt. We gaan snel even een liedje draaien. Ik dacht aan Fragile van Sting. Vind ik echt een prachtig nummer. Mm-hmm. En daarna praten we verder. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Ineke Roetert. Van Paardbeleving en Manege Gerner. Ja, en nou ga ik een klein stukje voorlezen. Ik denk dat dat... Zo begin jij met Paardbeleving. Paardbeleving is er voor jou. Als je op zoek bent naar antwoorden. De diepte in wil duiken. Zelfvertrouwen. Inzicht te krijgen in je leven. Kunnen groeien. Meer genieten van het leven. In je kracht staan. En zoveel meer. De rest kan iedereen even opzoeken op de website paardbeleving.nl. Ik volg een cursus tarot en het lijkt wel bijna de tarot van de paarden. Dit gaat ook over antwoorden, je levensweg enzovoort. Prachtig. Ja. Nou, dan ga ik even helemaal naar de andere kant. Want ik heb nou 3 keer IKEF geroepen. Dan wil de luisteraar natuurlijk ook weten wat dat precies is. Je bent daar partner. Wat doe je daar?
1: Ja, wat doe ik daar?
0: Ja, wat doe je eigenlijk? Ja, wat doe ik daar? Wat is het?
1: Een jaar of 6 geleden ben ik begonnen met de psychosociale therapie. En eigenlijk ben ik eraan begonnen omdat ik in de coronatijd mocht ik alleen maar privélessen buiten geven. En ik dacht, ik ga met coaching bezig, kindercoaching. En er was een meisje die altijd boos was, echt extreem boos gedrag. En die had ik met de pony. En knuffels neerleggen en een coaching gedaan. En uiteindelijk zei ze, ik ben hier naakt. Ik ben net geboren en dat deed heel erg pijn. En daarom ben ik niet zo boos.
0: Oké.
1: En dat was voor mij de ingang. En ik had wel eens gehoord van de Kreft-methode. Dat was voor mij de ingang om daar naar op zoek te gaan. En gestart met die opleiding. Psychosociale therapie. En dat is de prenatale zorg, de basishechting, basisvertrouwen. Prenatale hechting. En daar werk ik ook mee. En ik heb daar een businessprogramma gevolgd vorig jaar. En zij zochten eens partners om de trainingen te gaan geven. Omdat ze zelf ook aan het groeien is. Dus er zijn 6 partners bij elkaar gekomen door het hele land heen. Om dus die trainingen te gaan geven die zij ontwikkeld heeft. En de CREF is een... Het is het CREF-model vanuit de Maslow's piramide. Daar is het ook uit ontwikkeld voor het basisvertrouwen, emotionele verbinding. En het is een prachtige manier om dit allemaal te leren, om meer basisvertrouwen te krijgen. En waar het dus eigenlijk vandaan komt, waarbij de paarden helpen om aan te geven eigenlijk van waar ligt je behoefte. En waar kan je in groeien en je patronen gaan herkennen en... weer in het leven kunnen staan.
0: Mooi. Is dat een voorbode? Want je werkt ook, of tenminste je organiseert of biedt ook aan familieopstellingen. Ja. Een voorouderwerk. Want dan zou ik zeggen, dan begint dat bij geboorte. Daarna kom je misschien in gedoe met je familie. En is een familieopstelling een goed idee om achter dingen te komen?
1: Ja, klopt. En wat ik eigenlijk heel mooi vind, is dat het coachen met paarden voor mij meer een intakegesprek is. Omdat paarden best wel veel laten zien. En daarna gaat het al heel vaak naar opstellingenwerk om de patronen helder te krijgen in het systeem. Waardoor je ook in het familiesysteem komt, maar ook in voorouderstukken. Ja, en daarna dan bestaat er de mogelijkheid om in een regressiesessie te gaan onderzoeken wat er dus eigenlijk werkelijk aan de hand is en wat geheeld mag worden. En daar zijn in die laatste sessie zijn geen paarden bij. Maar in de familieopstelling is prachtig om dat met paarden te gaan doen.
0: Nou, misschien moet ik dat dan... Ik ga toch al iets bij jou doen, dat ook doen. En dan gaan we het nog een keer vertellen. Zonder natuurlijk al te persoonlijk te worden. Maar dan kan ik het misschien uitleggen wat er gebeurt. Dat is toch wel bijzonder. Oké.
1: Nou ja, ik heb een... misschien ken je haar nog wel, Jetje. Dat is zo'n hele dikke, eigenwijze pony. En waardoor ze zo dik is, omdat ze altijd heel graag eet. En als zij met een coaching meedoet... dan zij doet altijd mee in de coaching. Dan heb ik in de binnenbak 5 of 6 ponies lopen. En zij staat altijd vooraan. En heel vaak heeft zij ook iets met overlijden of overleden kinderen van mensen. Of vroeggeboortes, abortussen, daar kan ze ook nog op aangaan. En dan ligt ze heel vaak plat, alsof ze letterlijk dood ligt.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het zo bijzonder. Dan kan iemand langskomen met de voerkruiwagen of met de brokkenschep. En Jetje blijft gewoon plat liggen. En komt
0: bizar.
1: Van niet in beweging.
0: Ja, dat is geen paard die dat doet. Want als ze kunnen wat dat betreft bijna klok kijken. Op het moment dat de voorschep komt, dan zijn ze allemaal wakker. Wat bijzonder. En zijn
1: en
0: dat dan...
1: tegen Jetje van, joh, je bent klaar. Dan haal ik je weer uit die opstelling. En je ziet het ook aan paarden. Als ze opgesteld staan voor iets, dan zie je het aan hun gezicht. Ze gaan trillen met hun lip.
0: Ja.
1: Ze staan een beetje te shaken. En daar kun je echt hele mooie met dingen mee doen.
0: En zijn dat altijd situaties waar mensen het ook van weten? Of...
1: Nee.
0: Oké, okay, dus dat dier haalt ook nog dingen omhoog waarvan mensen misschien helemaal niet weten dat ze daar onbewust mee zitten.
1: Ja, en onbewust weten we natuurlijk alles. In ons hoofd is eigenlijk maar 7% van wat we weten en de rest ligt opgeslagen in je lichaam.
0: Ja,
1: en die paarden die weten dat het haar fijn ook wel aan te raken en tevoorschijn te toveren. En als je daaraan kan overgeven dat wat er dan is, dan wordt het ook bewuster en kan je ermee aan het werk. Maar zo gauw als je blijft analyseren en in je hoofd blijft zitten en de controle daarop wil hebben, dan kom je niet bij je onderbewuste wat in je lichaam opgeslagen ligt. De paarden zien dat wel en die werken daar ook mee.
0: Ja, prachtig. We gaan even een zijstapje maken, want we zitten nog op ruim 9 minuten. Time flies, als het leuk is. Ik had ook nog I'm on Fire van Bruce Springsteen klaarstaan, maar ik denk dat we dat maar niet doen. De ruiterkampen. Want je kunt al als kind van 6 bij jou op kamp komen. Dat zijn super bijzondere kampen. Het grappige is, hoe heet het? Een filosoof zei altijd, als iedereen doet waar die goed in is, hoeft er niemand te werken. Ik moet altijd denken dat als je iets de wereld in wil hebben en je moet dat hele internet ondersteboven jassen, misschien klopt er dan wel eens iets niet. En die kampen van jou, daar hoef je volgens mij niet eens reclame voor te maken. Die zijn altijd vol. En dat gaat gewoon mond op mond. En het is misschien leuk om... Hè, want ik ben zelf op ponykamp geweest. Nou, daar gingen we paardrijden. We aten boterhammen. We gingen barbecuen. En we hadden een bonte avond. En als ik naar jou kijk, dan denk ik... Oké, kinderen leren er ook rijden. Maar ook tai chi. Pilates voor de zithouding, paardenmassage, kruiden EHBO. Ik weet dat ze dromenvangers maken. Nou, dat is wel even andere koek.
1: Ja, en wat ik heel belangrijk vind in de kampen is het groepsbesef. Dus dat kinderen voor elkaar ook met elkaar rekening houden en ook voor elkaar een beetje zorgen in die week. Want we zijn als grote groep waar iedereen elkaar helpt. En het is ook een beetje in wat mijn ontwikkeling is geweest. 20 jaar geleden gaf ik totemdierreizen vanuit het shamanisme. En dat is de afgelopen jaren helemaal niet meer. Tenminste, ik doe dat niet meer met de kinderen. Maar wel oefeningen van nee zeggen, elkaar aankijken. Wat zie je in de ander? Dus wat zie je in jezelf? En ook wat ik net uitlegde over dat zenuwstelsel reguleren. Daar krijgen de kinderen de uitleg over. En meiden van 12 gaan op school er een spreekbeurt over houden. En dan flapperen de leerkrachten met hun oren zo van, waar hou je die wijsheid vandaan? En daar, dat is waanzinnig. Want als ze dan een toets hebben, dan weten ze, er is nu stress. En ik ga dit zo reguleren en dan kunnen ze een toets maken.
0: Ja, geweldig.
1: Dus ze worden steeds krachtiger. En kinderen die na de ponykamp weer naar school gaan, dat de ouders zeggen, voor het kamp was het huilen naar school en na het kamp hebben ze gewoon zin om naar school toe te gaan. Ze zijn krachtiger en komen meer voor zichzelf op.
0: Ja, ik heb hele mooie referenties gelezen van echt ouders die ze... je zegt niet dat je een ander kind terugkrijgt, maar het lijkt er wel op. Ja. En het enige is even, want kinderen van 6 tot 16 jaar, dat is nogal een verschil.
1: Ja.
0: Gaat dat dan ook lekker samen?
1: Ja.
0: Wat mooi.
1: Die kinderen van 6 zijn super wijs. Ik heb zelf al een meisje van 5 gehad op kamp. Je hebt ook oefeningen die je dan niet samen doet. Met de meiden van 16 heb je andere gesprekken dan met kinderen van 6. En andere oefeningen ook. Maar in totaal in grote groepen helpen die meiden van 16, die helpen die van 6.
0: Ja, geweldig.
1: Hey, en ik word ook blij, want die meiden van 16 die vinden het heerlijk om dat kleine kind te zien spelen, omdat ze hun eigen innerlijke kind ook weer lekker kunnen laten spelen.
0: Ja, geweldig. En ik heb begrepen dat je ook een goede kok bent. Iemand heeft dat ook geschreven.
1: Ja, kinderen zeggen altijd dat ik het lekkerst kan koken van de hele wereld. En ik kook ook glutenvrij, lactosevrij, voor degenen die dat nodig hebben. Vegetarisch, vegan, alles wat... Het liefst eet ik gewoon zelf wel alles. Maar dus we maken gewoon verschillende gerechten voor iedereen die dat nodig heeft. Dus heb je een dieet, dan kan het prima bij mij.
0: Geweldig. Nou, even afsluiten. Dan toch eventjes terug naar Manege Gerner.
1: Ja.
0: Wat ik geweldig vind en wat misschien niet heel leuk klinkt, maar is dat jij een gewichtsgrens hebt. Omwille van het paardenwelzijn. 80 kilo, ben je daarboven? Hartstikke prima, maar dan moet je eerst even op dieet.
1: Ja.
0: Het tweede is volwassenen zonder ervaring. En daar hebben we het laatst op een ander moment over gehad. Mm-hmm. Kunnen terecht en zijn meer dan welkom voor allerlei activiteiten met paarden. Maar we gaan niet meer leren rijden. Want die zijn te vaak uit balans en met te veel gewicht. Is dat gewoon een enorme belasting van paard.
1: Ja.
0: En als je wil beginnen, krijg je altijd eerst een privéles.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Ja. Nou, gebeurt het natuurlijk bij... heb je maneges met veel meer paarden waar paarden zijn die echt bomproef zijn en die doen wel beginners van volwassenen. En volwassenen hebben dan ook redelijke spierconditie en gewone conditie. Dan, ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is om te leren paardrijden.
0: Nee, maar je bent er streng in.
1: Ik heb er paarden niet meer voor. En,
0: Dat snap ik.
1: Dat is de keuze.
0: We zitten erdoor. Heb jij nog een nabrander?
1: Ik heb geen nabrander.
0: Nee, helemaal geen nabrander.
1: Nee, erg leuk. Ja, heel even zat ik nog te denken aan de dagbesteding. Als er nou iemand is die luistert en die zegt, ik wil zo graag in de dagbesteding. En ik heb cliënten en ik heb geen plek. Ik heb de plek en de ruimte en alle dingen die te doen zijn.
0: Hartstikke goed.
1: Iets samen kunnen doen is ook altijd een optie.
0: Kunnen ze via paardbeleving.nl of via manegegerner.nl reageren?
1: Ja hoor, ja.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Mag ik jou danken voor dit heerlijk gesprek?
1: Ja, graag gedaan. Het was heel fijn.
0: Hartstikke goed. Ik wens je een hele fijne avond. En nou goed, als wij iets hebben gedaan, dan gaan we nog eens even in gesprek om te kijken of we de luisteraar nog wat meer kunnen vertellen.
1: Lijkt me heel leuk.
0: Hartstikke goed. Fijne avond.
1: Dank je wel. Dank je wel. Doei doei.
0: Dag. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. En nou, dat is nog even een verrassing waar het dan over gaat. Hele fijne avond en heel graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vooral veel vertraging op de A50. Van Arnhem naar Apeldoorn doe je er 30 minuten langer over tussen Loenen en Apeldoorn. En de andere kant op tussen Hoenderloo en Knoopend Waterberg 20 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En verder naar het zuiden bij Renkum 15 minuten vertraging door een personenwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder het vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

17 jaar geleden, 2 juli. Het was de dag dat wij ons jawoord mochten geven. Op ons moment, Gerald Troost. Speciaal heb ik die voor mijn vrouw tijdens de bruiloft gezongen. Dat was een verrassing voor velen. Alleen de pianist wist het. Want die had ik mee geoefend natuurlijk. En verder wist er helemaal niemand in de kerk wat er ging gebeuren. En ik kwam later pas erachter. Want ja, voor mij was de dominee ook nieuw. Een andere gemeente. Voor mij. Dus de dominee hield niet zo van verrassingen tijdens zijn preken dus, en kerkdiensten. Dus het was ook voor hem een totale verrassing. Ja, ons moment. Gerald Troost aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Ja, we gaan een prachtige uitzending weer tegemoet. De vakanties zijn aan het beginnen voor sommige mensen. Regio Noord heeft al vakantie. Dus ik wens jullie in ieder geval, mochten jullie er nog tussen uitgaan, een hele fijne vakantie toe. We gaan eerst verder met een nummer wat waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk ook wel is gezongen tijdens onze bruiloft. Dat was het nummer. Opwekking 6 uur.

0: Just a Song van Wixley. Ja, hij won nog ergens vroeger een zilveren duif. Ik zal eens even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Een zilveren duif. Ja, misschien kent u hem nog wel, de zilveren duif. Maar dat is al heel wat jaartjes geleden dat die zijn uitgebracht. 2013 won hij de zilveren duif in de categorie beste lied. Het nummer Justice Song. Volgens mij was dat ook het laatste jaar dat de duif werd uitgereikt. Of 2 jaar later nog, maar goed. Ja, wie eigenlijk ook wel een duif verdient is Mozik Worship. Of in ieder geval het nummer Jezus Overwinnaar. Een schitterend nummer. We gaan er naar luisteren. Dit is live at Mozik Worship 0318.
1: Waar u verschijnt.

0: steeds daar.
1: De formatie Lef met het nummer Breekbaar. Ja, je kunt samen door het leven gaan met de formatie Lef. Want ze gaan een drietal exclusieve concerten houden. En dat zal zijn op 25 september in de Koningskerk in Zwolle. 9 oktober in Houten in de Sionkerk. En de 10e zijn ze in Ridderkerk in de Goede Herderkerk. Ja, daar najaar geeft Lef 3 exclusieve concerten. Samen door het leven met Lef. Avonden vol herkenning en bemoediging. Waarin muziek en verhalen samenkomen. Laat je meenemen langs bekende en nieuwe liederen over het leven en geloof. Die raken aan de seizoenen van het bestaan. Op hoop en vertrouwen, hoge pieken en diepe dalen. Vallen en opstaan. Over het leven waarin we elkaar nodig en samen onderweg zijn. In 2027 verschijnt er een nieuw album van de formatie Lef. En tijdens deze 3 exclusieve concerten hoor je als allereerste een aantal nieuwe liederen en de verhalen die eraan ten grondslag liggen. Er is een speciale actie, want wie neem jij mee? Nodig anderen uit en beleef met elkaar deze bijzondere en bemoedigende avond. Kom samen met je vrienden, familie, collega's, kring of jeugdgroep. En profiteer nu van een speciale groepskorting. Mis het niet en reserveer nu snel je kaartjes via truetickets.nl. Dus truetickets.nl. Ja, ik ben een echte Nederlander. Dus ik ben heel benieuwd wat dan de entreeprijs is. Loskaartje 27,50. En vanaf 4 personen krijg je 15% korting. Dus dan kun je erbij zijn voor 23,50. Nou, je kunt er zelf niet voor gaan zingen. We gaan luisteren naar Sander en Angela. God van het hemelrijk. Hoe groot zijt gij? Dit is Sander en Angela samen met Erika de Wit.

Van de Live at Opwekking CD's was dit het nummer Let's Praise Awaken. Opwekking 229 van de Live at Opwekking bundel. Helaas wordt de cd'tjes niet meer uitgebracht, maar ook geen nieuwe muziek daarvan. En op zich, ja, ik vind het wel jammer. Wat uptempo muziek voor de jeugd natuurlijk. Goed, we gaan eruit dit uur met Back to the Start van Martin Smit. En dan kom ik weer graag na het nieuws en het weer terug voor nog een uur The Glory of Gospel. En dan gaan we verder met de top 1008. We zijn beland of geëindigd met 549. Eerst Back to the Start. Dit is Martin Smit.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Hoe gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Vorige week sloten we af met Toby Mac en Rachel Lampard. Nummer Perfectly Loved. En daar starten we deze keer met Mosaic Worship en Kees Kruinoord. Het nummer Feest van Genade op plekje 548 in de lijst. 19 plekken gedaald. Ja, deze week gaan we niet zo heel snel in de lijst, want er is gewoon te veel mooie muziek. Waaronder deze van Elevation Worship. Here as I, of as in heaven. Een nummer op plekje 547, 188 plekken gestegen in de lijst.

Dwight Dissel met het nummer Alles Komt Goed. 118 plekken gestegen in de lijst. We vinden een plek 546. Dan naar 545. 107 plekken gedaald in de lijst. Here I Am to Worship. Dit is Tim Youth.

God van de liefde, God van trouw. De Psalm Project, 200 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 544. Dan naar 543, 102 plekken gedaald. De Casting Crowns met het nummer Courageous.

Kerry Elijsson, Reijer en Marit Clausen, nummer uit 2024. Hij staat ook zeer zeker in de top 1008 op plek 542. 278 plekken gedaald in de lijst. Wie ook niet mag opbreken is natuurlijk Michael W. Schmidt. Hij komt niet één keer voor, hij komt niet twee keer voor. Hij komt veel vaker voor in de lijst. We gaan luisteren naar plekje 541. 144 plekken gedaald in de lijst. Dit is A Million Lights.

De Vluchtkerk met open armen. Schrijvers voor gerechtigheid. 47 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 540. Dan gaan we door naar Desperate. Nieuw in de lijst op plek 539. Dit is Jamie McDonald.

De formatie Cela. God zegen voor jou. 14 plekken gedaald in de lijst op 538. Dan gaan we door naar 536. 73 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over The Bowery en Jack en Mary.

Ralf van Manen samen met Arend Janssen, een nummer uit 2025. Heb ik het over Door de Jaren Heen. Op plek 535, nieuw in de lijst dit jaar. Gaan we eruit met een nummer van Hillsong Chapel, het nummer Hosanna. We vinden hem op plek 534, 89 plekken gedaald in de lijst. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info, gloryofgospel.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aan het Veemermeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. Blue FM. Jouw nummer 1.
1: Maar this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.